0: Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: verbeeld Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden, zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten, hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Daar hoort zo'n beeld bij.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen, ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: De Haagse meisjes die verslaan ze. En de allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Gaan we naar Spanje toe en vraag ze. Wie is een chica of een Haagse?
1: Ik weet het
0: wel. Nou, dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag.

0: Dan nog zo kan je. Tja, het was mooi, geen Haagse met. En aan het eind van dit festijn zing ik nog één keer het refrein. Mijn allerlaatste woorden zijn,
1: ja, zingen.
0: De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.
1: Zingen, gozer.

0: Zuidag.
1: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: veld op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, de talkshow Aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs

0: onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
8: Tot 9 uur, Klassiek op West. Dit is

En zo begonnen we een tweede uur klassiek met het Chimara-trio. Klarinet, cello en piano. Niet zo heel vaak te horen, deze bezetting. En dan was dit ook nog eens een trio van Niels Gade, geboren in Kopenhagen. Het Chimara-trio, genoemd naar een monsterlijk figuur uit de Griekse oudheid, is ook te beluisteren straks om 11:30 in de Stadsgehoorzaal in Leiden. En dan is er dit jaar weer Chamber Music Festival in Delft. En de aftrap is vandaag om 11:30 in Theater De Veste. Dan speelt programmeur en pianiste Nino Kvetadze samen met violist Asi Matatias. Ik heb hier Nino Kvetadze samen met Frederike Saïs in een allegro uit de sonate nummer 1 in F groot van Carl Maria von Weber.

Nino Kvetadze en Frederike Saijs met het eerste deel, Allegro, uit de sonate in F van Carl Maria von Weber. Nino Kvetadze straks om 11:30 oog te horen in De Veste in Delft. Daar klinkt dan de opmaat voor het Delft Chamber Music Festival van dit jaar. Ik zie op het programma ook een vioolsonate in D klein van Camille Saint-Saëns. Nou, die heb ik niet in een uitvoering van Nino Kvetadze, maar wel door de zusters Maria en Natalia Milstein. Hier is het eerste deel, Allegro.

Allegro uit de sonate voor viool en piano in D-klein van Camille Saint-Saëns. Deze muziek ook straks om 11:30 in theater De Veste in Delft. Dan wordt het vrijdag in de Lutherse kerk smullen voor de blazers. In de 80er jaren van de 18e eeuw was er in Wenen veel belangstelling voor de blaasmuziek. Er ontstaan ook nieuwe instrumenten, zoals de klarinet. Het is 1781 wanneer Mozart zijn serenade nummer 10 voor blazers maakt. Vanwege de omvang ook wel Gran Partita genaamd. Deel 4 is een menuet, gevolgd door een allegretto en ook nog eens een trio.

Harmonie de l'Orchestre de Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herrewegen. Het menuet, vierde deel uit de Grand Partita van Wolfgang Amadeus Mozart. Het hele stuk, zeven delen groot, zal vrijdag klinken in de Haagse Lutherse Kerk, dan uitgevoerd door studenten van het Koninklijk Conservatorium. En dan kreeg ik bericht over een heel nieuwe productie van het Siconia Consort. Ze zijn zaterdag aanstaande 6 juni te horen in de Nieuwe Kerk met het programma Café Tour de France. En opnieuw zie ik daar muziek van Jacques Casterède. We kennen hem ook van een eerdere productie van Siconia. Nou, hier is hij dan nog eens met het vierde deel uit zijn symfonie nummer 1 pour orchestre de la corde.

Het Siconia Consort met een deel uit de symfonie voor strijkorkest van de Franse componist Jacques Casteride. Zijn muziek is ook te horen in het programma Café Tour de France aanstaande zaterdag in de Nieuwe Kerk. Dat programma opent met een polka van Joseph Strauss. Hij maakte een muzikaal eerbetoon aan dat nieuwe vervoermiddel, de fiets, waarop je razendsnel van de ene naar de andere plek kon komen. De polka van Strauss heet Velocipede, polka snel. Maar er zijn er meer. Want ook Hans Christian Lumbi, de Deense Strauss genoemd en zelf een fervent fietser, maakte een galop met de naam Velocipede. Nou, we gaan op de fiets met Strauss en Lumbi.

Klassiek voor wielerliefhebbers. Tweemaal Vélocipède. Allereerst de polka van Jozef Strauss door de Wiener Philharmoniker en een galop van de Deense Hans Christian Lumbi, gespeeld door het Odense Symfonieorchestra. En dan een tijd voor een opera die bijna het midden houdt tussen de serieuze opera en de operette. L'Étoile is een opera bouffe, een komische opera. Componist Emmanuel Chabrier noemde zijn L'Étoile een operetta. Het absurde verhaal is het over koning Oef, die zichzelf elke verjaardag trakteert op hetzelfde cadeautje. En dat is het executeren van een willekeurige onderdaan. Maar met de zwerver Lazuli slaat hij de plank mis. Want de sterre van Oef staat te dicht bij die van Lazuli, volgens de waarzegger. Wanneer Lazuli sterft, zal ook Oef sterven. Dus wordt Lazuli flink in de watten gelegd en zal zelfs trouwen met de prinses. Nou, dat hele verhaal met muziek 2 juni in Amare door Opera Zuid. Hier is alvast de ouverture.

Ouverture bij L'Étoile van Emmanuel Chabrier. Door het orkest van de Opera van Lyon onder leiding van John Elliott Gardiner. De hele komische opera, of misschien ook wel operette, 2 juni in Amare, dan door Opera Zuid. En dan de operette van deze week. Niet zo heel vaak uitgevoerd wordt het verhaal van een andere koning, opnieuw spelend in het bedachte oud-Griekse koninkrijk Tryphene. Le Roi Pausole bezit een harem bestaande uit 365 dames. Ja, voor elke dag van het jaar 1. De rest van het verhaal mag u er vandaag bij verzinnen. Ik heb uit deze operette van Arthur Honegger de ouverture en een koor

Twee deeltjes uit Les Aventures du Roi Pauzol van de Franse componist Arthur Honegger. U hoorde het nieuw ensemble onder leiding van Ed Spanjaard. Dan een nieuw avontuur van zanger Thomas Oliemans. Ditmaal zingt hij muziek bij een van Nederlands allerbeste componisten in het lichtere genre. Zijn naam is dan natuurlijk Harry Bannink. We kennen hem van heel veel Annie M.G. Schmid, zoals Ja, zuster, nee, zuster. Musicals als Foxtrot of Heerlijk duurt het langst. Nou, te veel om op te noemen. Ga voor heel veel Bannink door Oliemans volgende week zondag de 7e naar de Leidse Stadsgehoorzaal. Van dit duo nog geen opname, maar hier is de muziek van Harry Bannink in een arrangement van Bob Zimmerman. Getiteld De Oude School.

0: De oude school van Harry Bannink in een arrangement van Bob Zimmerman. Gespeeld door Holland Sinfonia met de stem van Nienke Laverman. Volgende week zondag heel veel Bannink, gezongen door Thomas Oliemans. En ik heb hem toch ook even hier met een stukje uit een eerdere productie. En dan zingt hij van Charles Trenet met de simpele titel Boom.
1: La pendule était tic-tac-tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac-pic-pic, glouc

Thomas Olymans met Boom van Charles Trenet. En ik zeg het nogmaals, Thomas Olymans zingt Harry Banning volgende week zondag in Leiden. Wees er op tijd bij, want ik heb me laten vertellen dat het druk gaat worden. En zo zijn wij voor vandaag door onze klassieke tijd heen. Voor vandaag nog één concert te gaan. In de Bartkapel met ingang aan de Haagse Brouwersgracht. Daar klinkt vandaag het Les Arcs Ensemble met een programma getiteld Van Havana tot Bohemia. Op het programma onder meer het strijkkwartet van de Boheemse componist Antonín Dvořák. En met het Allegro daaruit zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
10: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Op het Rijswijkse plein in Den Haag 18 graden, in Leiden nog een graadje warmer. Er drijven wat wolkjes over, maar tussendoor wordt het een zonnige dag.
13: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. Ondernemers op het Rijswijkse plein in Den Haag maken zich grote zorgen. Nu vanaf morgen dat plein maandenlang is afgesloten. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Het asfalt op de weg en de tramsporen worden vervangen deze zomer. En het werk zal naar verwachting in etappes tot en met september duren. De gemeente zegt er wel alles aan te doen om de bereikbaarheid goed te houden, maar niet iedereen is daar gerust op. Een sportschool aan het plein gaat klanten dagelijks tekstberichten sturen over de bereikbaarheid. Een verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder zo'n enkelband kunnen krijgen, zegt de Haagse rechtbankpresident. De N206 in Leiden is vandaag tot 4 uur vanmiddag dicht. Er wordt gewerkt aan de weg. Het gaat om de Europaweg en het Lammenschansplein tussen de op- en afrit van de A4 en de Rooseveltstraat. Er wordt een nieuw asfalt gelegd. Autoverkeer wordt omgeleid via de A44 en de Corbulo-tunnel. En langs de snelweg staan informatieborden om automobilisten te waarschuwen. Tot zover even de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overig nieuws.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na een strafschop.

0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alphen aan de Rijn.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Tot 12 uur.

0: Je voor Nanny Plug uit Noordwijk. Ze stond op de voorspel. Ze was blij verrast dat ik het plaatje voor haar had gedraaid. Ja, de koningin van Noordwijk. Ze was heel blij, zo had ik het genoemd. Ja. Kees, ook nog bedankt, want je bent een onbetaalbare kracht op de achtergrond.
1: Jeetje.
0: Ja. Nou, vorige week vertelde ze dat ze dus was getrouwd vanuit Den Haag. En ze werkte toen in de bibliotheek in de Bilderdijkstraat in Den Haag. Ja, daar gebeuren nu hele andere dingen dan het uitlenen van boeken. Leuk nog dat je even reageerde, Nanny. Eliane Ebbink uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Erik Ebbink uit Den Haag. Dat is haar vader en die wordt morgen 83 jaar. Meneer Ebbink die is jarenlang vrijwilliger geweest bij de scouting. Vandaar dit nummer. Ralph Reeder en de Jamboree Song.

Maywood, de twee zingende zusters, opende het tweede uur van Muziek van alle Tijden voor deze zondag. Rio was dat. Nog even een bedankt.

Ralph Reeder en de Jamboree Song voor de jarige vader Erik Ebbink. Ja, hij is jarenlang vrijwilliger geweest bij de scouting. Vandaar dit nummer. Hij wordt gefeliciteerd namens zoon, dochter, kleinzoon, vrienden en alle kennissen. Een verzoekje dan van Wim Romani uit Voorburg. Graag van Mark Gerritsen of MG Wijzer met de jaren.

0: MG Levenslied, oftewel Mark Gerritsen met Wijzer met de Jaren. Op verzoek van Wim Romani uit Voorburg.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar Muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Dan een verzoekje, een plaat voor alle liefhebbers van oude stijl jazz. Maarten Roderkerk uit Rijnsburg vraagt aan Ted Easton's jazzband met Shine als een eerbetoon aan de onvergetelijke klarinettist Jan Morks.

Shine was dat van de Ted Easton's Jazz Band. Als eerbetoon aan de onvergetelijke klarinetist Jan Morks. Op verzoek van Maarten Rodekerk uit Rijnsburg. Ja, gisteren natuurlijk de finale van de Eeuwige Roemlijst. En daarin vonden we ook onze eigen Anouk met Birds. Daarvoor ging ze maar, met dat nummer ging ze mee naar het Songfestival. Nummer 46.

0: Onze eigen Anouk met Birds. Ja, ze haalde nummer 46 in de eeuwige roemlijst. Gisteren natuurlijk de finale. Is this the
1: real life? Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
0: Iedere week rond deze tijd dalen we af in de oude, in de collectie van de oude joekel in, het, in de kelder hier. Ja, ik moest even zoeken waar de ingang ook alweer was. Leen Huisman. En ja, als je dan vraagt aan Leen van waar ben je dan fan van? Dan zegt hij ja, Frank Sinatra vind ik goed. Dean Martin. Bing Crosby vind ik ook wel leuk. Nelson Riddle heeft ook hele goede muziek gemaakt. Nou, laat Kees nou een nummer gevonden hebben waar dat allemaal samenkomt. Uit de film Robin and the Seven Hoods uit 1964. Daarin zitten ze allemaal. Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby. En het arrangement is van onze vriend Nelson Riddle. Hier is Style.

Ja, daar doen we ook mensen een plezier mee. Met deze oude joekel uit het persoonlijke archief van Leen Huisman. Style was dat van Frank Sinatra, Dean Martin en Bing Crosby. Ja, dat kost een paar lieve centen. Een mailtje van Antoon van Loon uit Spijkenisse. Hij wil een plaat aanvragen van Corrie Brokken. Want het is vandaag, 31 mei, de sterfdag van Corrie Brokken. Ze kwam te overlijden in 2016 en hij zou graag weer een plaatje horen. Het maakt niet uit welk nummer, want ze heeft er honderden opgenomen. Allemaal even mooi. Ja, Antoon, je bent een fan, dat hoor ik al. En we hebben gekozen voor Voorgoed Voorbij.

Ter nagedachtenis aan Corrie Brokken. Vandaag in 2016 kwam ze te overlijden. Voorgoed, voorbij. Ja, dat is dan wel een beetje toepasselijk. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. En Anton van Loon is groot fan van Corrie Brokken. En die heeft de plaat natuurlijk ook aangevraagd. Barcelona, ja, zo'n prachtige plaat van Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

spelen in Spanje, hè? In Barcelona 1992. Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Barcelona. Een verzoekje van onze vriendin Marie-José Wagner van der Kamp uit Den Haag. Ja, ze heeft weer genoten van Ella en de goede begeleiding die ze altijd heeft. Deze keer graag eentje voor haarzelf en natuurlijk alle Ella-liefhebbers. De plaat van Ella samen met Louis Armstrong. They can take that away from me.

0: Heerlijke tijdloze muziek. Ella en Louis, op verzoek van Marie-José Wagener van den Kamp natuurlijk. They can't take that away from me.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Onze vriend van de show, Victor R. Meijer, en hofleverancier van de kippen en aanverwante dingen, die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Ja, een beetje rocky, een beetje beschouwend en ook een beetje, ja, dichterlijk. En ook een forse titel, Zeg Bacchus, jij mooie klootzak.
3: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Ja, op je gezondheid, de nieuwe Victor Meijer. Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. Jan de Jong uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor zijn vrouw Wilma. 4 juni wordt ze 69, van harte. Ze houdt van André Rieu en instrumentale muziek. Dus André Rieu moet het worden aan de Amsterdamse grachten.

André Rieu en de Amsterdamse grachten voor de jarige Wilma. 4 juni wordt ze 69 en het verzoekje kwam van Jan de Jong uit Leidschendam. En dat was hem dan weer. Muziek van alle tijden voor deze zondag. Aflevering 327. Ook een verzoekje aanvragen? Dat kan natuurlijk. Doe het tijdig. Dan draaien we hem volgende week zondag. Kees Huurbeer, dank voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: In Den Haag is het 20 graden. In de zon een paar graden meer. Af en toe een wolkje, maar het blijft zomers vandaag.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De dag-nachtapotheek en het Al Rijnen ziekenhuis in Alphen aan de Rijn moeten deuren sluiten. Vanaf morgen kunnen patiënten er niet meer terecht voor medicijnen die buiten kantooruren en met spoed nodig zijn. Inwoners moeten voortaan naar Leiderdorp. Reden voor de sluiting is een gebrek aan personeel voor de apotheek. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet kunnen betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. Een automobilist en een bestuurder van een busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. Dat is over de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2:00 plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Jeroen, dankjewel. Na de reclame, adres onbekend. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Ook een traplift op maat?

Meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl. Tot 2 uur, adres onbekend.

0: is onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Een week geleden parkeerden auto's in de berm om te luisteren. Want wat gebeurde daar nou? Ineke vertelde in detail over de liefste vrouw uit haar jeugd. Over Els Remmers uit het kinderthuis.
2: Nou, mij speciaal aandacht geven. Want ik had een oorontsteking en toen mocht ik bij haar op de kamer. En ja, dan gaf ze je aandacht daarvoor, zeg maar. Extra aandacht. Omdat ze dat erg vond dat ik pijn had.
1: En was je dat niet gewend?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: En Els was er wel voor haar. Ineke vertelde en wij, nou, wij werden ingehaald door de actualiteit. Door de zoon van Els. Hij wilde haar zelf vertellen dat zijn moeder over een uur zou worden gecremeerd.
3: Hoi Ineke, met Martijn.
2: Ja, hallo.
3: Hallo. Ik ben de jongste zoon van Els.
2: Ja.
3: En ja, wij brengen ons man nou echt net naar het crematorium. Dus het is wel heel speciaal deze dag dat hij net nu allemaal samenkomt, hè?
2: Wat zeg je nou?
4: Ja, we rijden nu achter de rouwauto.
2: Niet te geloven. Echt.
3: Ja. Maar daarom maakt het wel weer extra speciaal.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Maar ik vind het wel heel mooi, Ineke, dat jij je dochter Els genoemd hebt.
2: Dat, ja, echt, want ze heeft heel veel voor mij betekend. Echt.
3: Ja. Ja, dat heb ik wel snel gehoord allemaal.
1: Ja.
3: En ik weet niet of je in de gelegenheid bent, Ineke.
2: Ja.
3: Maar als je wil, mag je nog best bij de afscheid zijn als je wil.
4: Over een uur.
2: Ja, ik weet niet waar het is.
1: Nou, wij verbraken het gesprek om Ineke in ieder geval in de gelegenheid te stellen om een uur later in Veldhoven te kunnen zijn. En in de tussentijd iets van wat hier was gebeurd voor haar nog maar even te verwerken. Nou, en we bleven het van de week volgen. En we kunnen nu zeggen, je ging erheen, Ineke. Kun je dat nog navertellen?
2: Nou, mijn man zei, wat ben je doortastend. Want ik trok even een andere broek aan. En ik pak de auto, ik pak drinken, een banaan. En ik pak de auto en ik ging. En ik liep achter de mensen aan, de achterste mensen, naar de aula, zeg maar.
5: Dus je was nog op tijd ook?
2: Ja, zeker. Ja, en toen ben ik ben ik naar iemand van personeel gegaan. En toen heb ik gezegd van, waar zit Martijn, zei ik. En toen zei ze daarvoor, oh, bent u die van adres onbekend? Dus iedereen wist het. En nou, ben ik gewoon op de achterste bank gaan zitten. En het was een hele mooie herdenkingsdienst, ja.
1: Maar het moet voor jou toch heel raar geweest zijn dat je iemand zoekt. En een uur later sta je op de uitvaart.
2: Ja. Ja, als je het zo gaat bekijken, mijn hoofd zat helemaal vol.
1: Ja, dat snap ik.
2: En ik vond het leuk, mooi, dat ze mij hadden uitgenodigd. En nou, toen ben ik gewoon naar de ingang gelopen. En dan heb ik op ze gewacht. En toen kwam eerst haar man kwam eraan. En nou, daar heb ik een beetje uitleg gedaan, gecondoleerd en uitleg gegeven. Ja, en daarna kwam de rest van de familie. Nou, toen gaf die oudste broer, die gaf me nog een hand. En toen gaf die jongste zoon, die gaf het grafstuk, het bloemstuk, gaf die mee. Ik zeg, hè? Ja, die mag jij hebben. Ik zeg, dan...

0: wel. En toen zei hij van, ja, anders staat hij toch maar tegen de boom aan. Nou, en dat waren de kleuren van Den Bosch, want ze was heel erg van Den Bosch, ook van het carnaval. En dat was dus rood met geel.
1: Ja.
0: Zo'n bloemstuk was dat.
1: Dat heb je mee in huis genomen?
0: Ja, die heb ik nou in de serre gehangen. Ja. Van, ja, nou, mooi aandenken.
1: Ja.
0: Ja. Ja, heel apart. Echt, ik kan er nog niet over uit.
1: Is er in de woorden van Martijn of van iemand anders, is jouw verhaal meegenomen?
0: Alleen zei ze dat er iemand was die haar dochter naar Els vernoemd had. Dat Els zoveel voor haar betekend had. Dat zei ze.
1: Ja. Ah, dat is voor jou toch ook wel genoeg, denk ik, hè? Want het was al...
0: Ja, ja, maar ik vond gewoon... Nou, ook dat die Martijn zo hartelijk was van... ja, kom maar als je het kan. En die schoondochter, oh, die had ook zo'n mooi verhaal, echt. En dan denk ik, ja... Ja, wat ik me kan herinneren... Ja, het was een heel warm mens. En ik had gewoon gelijk dat ik dat zo voelde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hebben we je niet te veel overvallen?
0: Nee hoor, helemaal niet.
1: Oh, gelukkig.
0: Nee, ik vond het heel prettig zo het contact en hoe jullie het geregeld hebben. Zeker.
2: Nou, goed Ineke. Bijzondere Els kreeg een bijzonder slotakkoord. Dank je wel daarvoor.

0: De grote Paul Weller en de Style Council, My Ever-Changing Moods. We gaan een groot verhaal binnen.
1: In Adres Onbekend gaat elke week wel iemand naar een DNA-databank. De resultaten zijn zo vaak verrassend. Heb jij wel eens overwogen het ook te proberen? Paula Kibbel ging je voor. Zij liet zich een beetje meeslepen door iemand op de zaak. Weet waar je aan begint. Nu zoekt ze haar vader. Wie is de man die in 1957 een kind verwekte bij Ans Nihot?
0: Paula Kibbel, ben jij zomaar DNA gaan testen?
2: Zomaar gaan doen. Ik dacht, dat is leuk. Ik denk, dat lijkt me wel grappig. Maar ja, wat er dan uitkomt, dat was natuurlijk niet zo grappig. Dat was een soort shock.
0: Tja, dat kan ik me voorstellen. Maar jullie hebben een Italiaans restaurant. Er is een mevrouw. En ging zij jou voor in de DNA-test?
2: Nou, die had het gedaan. Die heeft een Nederlandse en Italiaanse vader en moeder. En die dacht van, kijk hoeveel nationaliteiten eruit komen. Toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk, wil ik ook doen.
0: Dus en daar ging je?
2: En daar ging ik. Dan zegt mijn man, nee, niet doen, zegt hij. Ik
0: zeg, dat zei
2: wel, ga ik wel doen, dat vind ik leuk.
0: Ja, en dus, toen kwam dus die uitslag.
2: En toen kwam ineens die uitslag. Ik heb hem helemaal gevolgd tot Amerika, weet je wel, die DNA-test. Weet je wel zo. En toen kwam dat eruit. En toen, ja, toen kwam er ineens een of andere nicht uit. Ja, die ik denk, wie is dat?
0: En toen kwam er dus vooral uit dat jouw vader je vader niet is. Dat je een andere vader moet hebben.
2: Ja, daar komt helemaal
0: niets van uit,
2: nee.
0: Kon je je dat enigszins voorstellen?
2: Nee, nee, niet echt, nee.
0: Heb jij broers en zussen?
2: Ik heb 4 zussen. Ik heb 2 nog in leven, laat ik zo zeggen. 1 zit er achter me hier.
0: Ja, die helpt
2: en,
0: je.
2: En de andere die wilde helemaal niets van weten. Want die zegt, dat boeit haar niet. Maar ja, okay, mij boeit het nu wel. Dus.
0: En natuurlijk, en het gaat om je ouders. Zijn zij er al lang niet meer?
2: Zij was 13 toen ik geboren werd. Dus ja, dan moet je toch ook wel iets weten of weet ik het wat. Dat denk ik dan hoor. Maar ja, goed, dat is weer te veel gepraat misschien.
0: Nee, helemaal niet. Je ouders die zijn er niet meer.
2: Nee, dat is al 45 jaar.
0: Had je het aan ze willen vragen?
2: Nou, dan had ik, als ik het had geweten, had ik het wel willen vragen. Maar toen hadden we natuurlijk nog geen DNA-testen. Dus dan had ik ben ik gewoon nooit achterkomen. Dus hebben ze de graf in meegenomen.
0: Ja, tenminste, als dat zo is. Hè? Want wat denk jij? Denk je dat jouw vader het geweten heeft?
2: Zou ik niet weten. Ik, misschien ook weer niet. Misschien wel. Ik zou het niet weten.
0: Het is ook helemaal niet zeker dat jouw moeder het geweten heeft. Wel dat ze het met kunnen iemand anders gedaan heeft, maar niet dat het ook van jou is.
2: Nee, nee, nee.
0: Maar jij bent geboren. Ja. Lijk jij op je zussen?
2: Nou, we hebben zo'n dag uit met alle zussen gedaan. En dan zie je dan, soms hebben we wel eens over dat ik dan toch iets. Hun zijn meer een beetje spitsige snuitjes. En ik ben toch meer, anders, voller misschien. Een hele lekkere kop met haar hebben
0: zeker.
2: We ook weer niet
0: nee.
2: zo.
0: Ik zie een jaloerse zus achter je.
2: Ja, ja. En ik ben andere bouw, Dus het is wel, Maar jij hebt ik heb er nooit op gelet. Ik heb er nooit, mee bezig geweest. Dat
0: maar je gaat natuurlijk nu wel terugdenken.
2: Ja, nu ga je denken, ja.
0: Zijn er geen signalen geweest dat je denkt, oh, mijn moeder deed toch anders tegen mij? Of mijn vader deed anders?
2: Nee, want ik was alleen thuis. Mijn zusters zijn heel vroeg, toen ik 7, 8 jaar was, zijn al mijn zusters getrouwd.
0: Dus je bent ook nog een nakomertje?
2: Ja, zoiets, ja.
0: En dan ben je 68, je loopt er nu een jaar mee rond. Je bent hier naartoe gekomen uiteindelijk.
2: Ja, door mijn zus, hè. Die zegt van, doe nou.
0: Ja,
2: dus, oké. Okay.
0: En wat doen we dan? Eens kijken, jouw moeder was Ans Nihot.
2: Ja.
0: Het gaat over de zomer van 1957. Wat deed zij in die tijd?
2: Nou, wat ze in 1957 deed, dat weet ik natuurlijk niet. Daar was ik niet bij. Maar,
0: Maar werkte ze? Was ze veel
2: later,
0: uit huis?
2: Toen ik klein was, toen in tassenwinkels gewerkt, in de juwelierswinkel. Overal huishoudelijke hulp, denk ik, zoiets.
0: En altijd in Den Haag?
2: Scheveningen,
0: ja, dat is Den Haag.
2: Scheveningen.
0: Ja. En je zegt, er komt een nicht voort uit dat DNA.
2: Ja.
0: Heb je een naam?
2: Sophia Geertruida van der Pol.
0: Dat moet je nicht zijn.
2: Dat staat er, ja. Dat zal wel. Ja,
0: aan vaders kant.
2: Aan mijn moeders kant. Nee, natuurlijk, dat is mijn vaders kant. Ja, ja,
0: ja dat moet nu wel.
2: Moet eventjes,
0: Want dat kan het begin zijn van een oplossing.
2: We hebben geen kwartjes meer, dus die vallen niet. Dus.
0: laten we maar zeggen dat we die Sophia Geertruida, zei je, van der Pol, maar eens gaan zoeken.

0: It Never Rains in Southern California. Albert Hammond op zijn debuutalbum uit 1972. Het zal je gebeuren, doe je zomaar een DNA-test voor de lol, omdat iemand anders je voorgaat. En dan zie je in één keer, Paula Kibbel, dat je vader niet was. Had je een lieve vader?
1: Ja, was best wel een lieve vader, ja. Was altijd wel met me bezig, want mijn zusters waren al getrouwd uit huis.
0: Dus jij kreeg alle aandacht.
1: Kinderen, kleinkinderen. Dus ja.
0: Ja. Maar blijkt hij ineens je opvoedvader te zijn geweest, niet de verwekker. Heb je spijt van je DNA?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, ik kan toch niet meer terug. Dus, dus maar ik bedoel, gespijt er niet van. Nee, ik vind het nu wel spannend om... dan wil je toch weten wie iemand is. Of waar je dan echt vandaan komt. Ja, de helft dan.
0: Je bent niet meer helemaal een echte kibbel in die zin. Misschien wel Van der Pol. Want DNA leidt naar een nicht. Sophia Geertruida van der Pol. Ja. Heb je daarop gezocht?
1: Heb ik op gezocht. Heb ik ook in mijn heritage heb ik daar berichten naar gestuurd. Naar de partner. Want dat is meneer Odding. Henk Odding. Dat heb ik ook op internet gezocht, maar daar kon ik helemaal niets over vinden. En die berichtjes, ja, dat wordt niet geopend, dat wordt niet naar gekeken.
0: Dat is jammer.
1: Ja, zeker.
0: Want dat zou voor jou wel de opening geweest kunnen zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Je hebt je zus meegenomen hier naartoe.
1: Ja.
0: Trekken jullie samen op in dit verhaal? Helpt ze jou?
1: Ja. Ja, toch wel. Zij heeft me ook toegezet van, joh, doe het nou, schrijf nou.
0: Ja, want was er anders de mogelijkheid geweest dat je had gedacht, nou, laat maar zitten.
1: Ja, zoiets,
0: in dit
1: denk
0: leven.
1: Ik. Ja,
0: want
1: misschien
0: je bent
1: die
0: er
1: drempel
0: wel laat
1: over naar jullie toe, daar denk ik.
0: Daar ben je overheen. Je bent
1: ja,
0: uitgekomen.
1: Ja, daar ben ik zeker over.
0: Je bent weer op 0800 30 30 300. Dan kom je uit bij de zoekbrigade. En die staat vandaag onder leiding van, dames en heren, Anne Groenman.
2: Ja, en volgens de zoekbrigade lijkt het weer eens een lastige DNA-puzzel te worden. Komt vaker voor de laatste tijd. Maar gelukkig heb jij wel die ene duidelijke match met Sophia Geertruida van der Pol, geboren in 1967 in Delfzijl. Als we haar nou kunnen vinden vandaag, dan kan zij ons hopelijk wat meer vertellen over die familie van der Pol. En wie weet dat er dan wel wat puzzelstukjes op zijn plek vallen op 0800 30 30 300. Ik zei al, een lastige puzzel. Er zijn nog verschillende theorieën mogelijk op basis van jullie match en het percentage wat daaruit komt. Maar voor nu houden we even de meest logische vooralsnog aan. En dan zegt de zoekbrigade dat zomaar de opa van Sophia van der Pol jouw biologische vader zou kunnen zijn geweest.
1: Oh, de opa.
2: De opa. Dus niet de vader, want anders was het je halfzus geweest natuurlijk.
1: Dacht een oom eigenlijk.
2: Ja.
1: Meer, weet je wel, omdat we zijn een beetje dezelfde leeftijd, zei ze. Dacht ik, wat ik zag.
2: Ja,
1: 60, maar 65, ja.
2: We zijn toch eerst op die opa gaan focussen.
1: Okay.
2: En als je daar meer over leert en je gaat in de papieren kijken, dan zie je dat hij Hendrik van der Pol heet. Nou, werd hij vast Henk genoemd, denk ik dan. En hij is geboren in 1925 in Den Haag. Dus een beetje van dezelfde leeftijd als jouw moeder.
1: Als mijn
2: moeder. Dus dat is interessant. Ja. Hij is 33 jaar geleden al overleden in Vlaardingen.
1: Ja. Okay.
2: En het belangrijkste vandaag is dat hij 2 biologische kinderen heeft gekregen.
1: Oh.
2: Een dochter Rita in 1944 en een zoon Henk junior in 1946. En die laatste, dat is dan weer Sophia's vader. Volg je het nog?
1: Ja.
2: Nou ja, voor nu denk ik, we moeten dichterbij komen bij die kinderen, bij kleinkinderen van Henk van der Pol.
1: Ja.
2: Dochter Rita moet nu 82 zijn.
1: Okay.
2: Zoon Henk, dus de vader van Sophia, die leeft helaas niet meer. Maar ja, je hebt wel een DNA-match met zijn dochter, de 59-jarige Sophia van der Pol. Dus over haar moeten we meer weten. We willen haar heel graag spreken. En we vinden ook al een eerste spoor naar een Sophia van der Pol en Henk Odding in Drenthe.
1: Ja.
2: En er lijkt een link te zijn met iets met een fotografiebedrijf. Dat stuurde jij ons ook.
1: Dat heb ik ook gevonden, ja.
2: Ja. Dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen uit Drenthe of ergens anders in Nederland die meer over hen weet.
0: Tja, zo kom je toch weer bij die Sophia. En bij haar vader heen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Als zij nou wil bellen, ze opent dan niet.
1: Nou, bel zou ik zeggen,
0: DNA
1: Sophia.
0: Gegeven. Ja,
1: ik eet je nummer? Niet op. Dus.
0: Nee. Had jij ons nummer toevallig? Nee, hè?
1: Nee.
0: Hoort er elke 3 minuten hier. 0800 30 30 300. Gratis, maar nooit voor niets.

0: Zo, die houden lang aan. Joy is nieuw. Mama's Gone heette ze naar het tweede album van zangeres Erykah Badu.
1: Word ik gezocht?
0: Jan Willem Meijer, hier je jongere broer Ger. Jullie hadden veel contact totdat jullie ouders heen gingen. Toen kwam de klat erin. Je broer betreurt dat nog. En daar komen wel de herinneringen. Jullie werkten samen bij een groot schoonmaakbedrijf dat na vaders dood over de kop ging. En soms kwamen jullie elkaar daarna nog wel tegen op Schiphol.
2: Zijn vrouw heette Jans. Want mijn broer heet Jan, dus ik noemde hem Jan Jans en de kinderen. Hij was altijd, waarom moet ik het zeggen? Altijd de harde werkende man. En ik was toch wel eens een beetje makkelijk toen we samen waren ook. Van ik dacht, maak je niet zo druk, joh, wat vandaag niet, kom morgen wel. Zo'n figuur ben ik ook.
1: Komt zijn broer Jan Willem Meijer vandaag al dichterbij? Ze zijn zonen uit de oorlog van Jan en Miep Meijer, een Amsterdamse familie. Hij is gaan wonen in de muziekwijk in Almere en ook zijn zoon heet Jan Willem. Senior werkte bij transportbedrijf Nagel en mogelijk kan een vriend van toen meezoeken. Tony Vos is dat. Hij had ooit een garagebedrijf.
0: Een zoektocht kan ook een laatste strohalm zijn. Volgende week is Ronald hier te gast. Voor u, zijn vader. Maar ja, een naam gaat niet vallen. Uit een DNA-test komt dat hij 53% Chinees is. Ja, dat moet dan 53% van u zijn. En dat zie je ook wel aan Ronald. Hij is uit het jaar 1973, toen u ober was ergens in Amsterdam.
1: Maar ja, waar was dat? Want de 53% match met een Chinese vader wijst nog naar niemand. Wie is toch die ene die in januari 1973 iets had met zijn moeder Els, ook wel Elisabeth? Zij was begin 20 en bij haar thuis was er veel onrust, omdat de moeder van Els was overleden.
0: Twee schilderijen van jouw moeder, Johannes Hiemstra uit Drenthe, zijn nu in goede handen bij Pietje. Bij haar zijn ze nu al 7 jaar, al sinds jouw moeder Anneke overleed. Je moeder had al jaren MS. Ze verbleef om die reden bij de Noorderbrug in Leeuwarden, waar ze schilderde bij deze Pietje. En ze heeft jou toen spullen overhandigd, toen je moeder stierf, maar deze doeken zijn nog bij haar.
3: Ik heb een bak met spullen gepakt en ik ben naar haar appartement gelopen. Ik heb aangeklopt en daar stond haar zoon met die van alles aan het regelen was. En die hebben de bak met spullen overhandigd. Ik heb gezegd, gecondoleerd. En ja, ik was eigenlijk nog een beetje flabbergast, natuurlijk.
1: Het ontroert haar nog steeds het leven van Anneke de Vries. Haar oudste zoon Johannes Hiemstra was een trouwe bezoeker van haar en hij was ook haar contactpersoon. Johannes heeft een Molukse vader en hij woonde met zijn vrouw en 2 dochters in een vrijstaand huis in een Drents dorp. Hij zal nu 45 jaar oud zijn.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ze heeft in grote musicals gezongen, Annie Golden, maar ook in The Shirt, Tell Me Your Plans. Ja, Paula zoekt alles over, wat zal ik zeggen, haar DNA-vader. Er moet een nicht zijn, Sophia van der Pol. Daar zetten we even ons geld op, onze kwartjes, hè? Die we niet meer hebben. Gaan we naar Drenthe.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. We krijgen heel veel tips binnen over Sophia van der Pol, haar partner Henk Odding. Dank je wel daarvoor. We lijken inderdaad naar Drenthe te moeten, want in Borger zou een schoondochter van Henk en Sophia haar eigen fotografiebedrijf hebben. Dus ja, op goed geluk belden wij op naar deze fotograaf, Tessa Sanders. Zeggen die namen haar iets?
2: Sophia. Ja, dat is de vriendin van mijn schoonvader.
1: De vriendin van je schoonvader. En is jouw schoonvader dan Henk Odding, of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, kijk, dan zitten we best wel dichtbij in één keer.
2: Ja.
1: Is er een mogelijkheid dat ik via jou met Sophia in contact zou kunnen komen?
2: Ik kan wel eventjes het telefoonnummer van mijn schoonvader... dit telefoonnummer even naar mijn schoonvader appen. Dat contact opnemen met jou...
1: Ja, dat is prima, want er lijkt best veel overeen te komen. Sophia van der Pol, en ze is samen met Henk Odding. Maar ja, is het de goeie? En is zij inderdaad een kleindochter van Henk van der Pol uit Den Haag? 0800 30 30 300.
3: Zij omvat veel voor mij. Samen slapen in een kleine kamer van de verpleegopleiding. Haar tante is Leni het Hart, je weet wel, van de zeehonden. En zij zelf, Tini Gottlieb, was op mijn huwelijk. En 25 jaar later zou ze ook op dat feestje komen. Maar toen was ze er ineens niet. Daarna heb ik nooit meer iets van haar gehoord. Ik heb rondgevraagd van Groningen tot Pijzen.
0: Gejaluurs, jullie vriendschap begon op je 18e en eindigde op je 48e. Wat tekende die jaren met Tini Gottlieb?
4: Ze had altijd luisterende oren. We hadden vreselijk veel plezier altijd. En we hadden een stel vriendinnen en kwamen we allemaal bij elkaar. Ook mijn vriendinnen zeiden, hoe zou het met Tini zijn? Hoe zou het met Tini zijn? En ja, ze zegt weg uit ons leven.
5: Ja, en daar proberen we wat aan te doen.
4: Ja.
5: Kun je Tini beschrijven?
4: Ja, een vrolijk iemand, mooie vrouw, altijd open voor leuke gesprekken. We wonen op kamers en dan kwam ze gezellig koffie drinken. En dan zei ik, blijf dan maar. Dat was het leuke ervan. Blijf dan maar slapen. En we mochten op die kamer geen mannen ontmoeten. En dan bleef zij slapen. En op kamers, destijds was het een beetje anders dan nu. We moesten dan tanden poetsen in de keuken. En dan stond die man, de eigenaar, of de hospice, die zat dan in de keuken. En er was een ene vreemde vrouw in de keuken. Kun je voorstellen, wat een hele tijd. Wat doen jullie allemaal? Nou. En dat was natuurlijk ontzettend, jonge meiden, ontzettend hilarisch.
5: Leerde je elkaar goed kennen?
4: Ja. Het was altijd zo gezellig bij haar in huis. Er was altijd alle vrienden kwamen. Ze had een regiment. Het was echt een binnen... kom maar binnen huis. Mijn man en ik, daar moesten een beetje snel trouwen. Dat was destijds nog. En toen nam ze ook de was mee. Ze zou naar de wasseretten gaan. Dat was leuk. Ik zei, oh, joh, doe dat maar. In deze wasmachine van mijn schoonzus. Ik betaalde wel. Ik betaalde per keer. En mijn schoonzusje. Oh, woest. De was van jouw vriendin ook nog in mijn wasmachine. Ik zei, nou, betaal je er toch voor? En dat hebben zo ontzettend gelachen. En zo, ja, het was, waren stel, rotmeiden waren we eigenlijk, wat dat betreft. We zochten ook hulp bij elkaar, ook emotionele hulp. Als er wat gebeurd was, dan konden we dat bij elkaar uitspreken.
5: Ja, wat bijvoorbeeld?
4: Nou, zo'n moeilijke patiënt. Nu is er hulp voor verpleegkundigen. Maar we hadden vroeger ook... We moesten het zelf doen. Alles moest je zelf maar uitzoeken. Hè? En ik kon bij haar toch wel mijn emoties kwijt.
5: Dus het was niet alleen maar lachen en gezelligheid en feestjes?
4: Nee, het was ook echt wel hulp bij elkaar. Ja.
5: En ook in het persoonlijk leven?
4: Ja. Zij zat dan... met die man. En dat ging dan ook niet helemaal even roze geur en maneschijn.
5: Wat had ze voor man?
4: Hij was econoom, economie had hij gedaan. En hij was gedeputeerde voor de PvdA in Groningen. En dat is later ook misgelopen. Hij werd ontslagen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar een heleboel. En hij ging om bij te klussen, ging die, roulette spelen in zijn huis. En dat ging echt om geld. En dat vond hij helemaal niet leuk.
5: Roulette spelen, dat is een hobby, maar dat deed hij gewoon voor geld.
4: Ja, extra inkomen. Nou, en dat ging niet echt om duizenden gulden of zo. Maar als je met 8 of 9 mensen een roulette speelt in huis, dan is het toch een leuke binnenkomer, hè?
5: Ja, voor hem.
4: Ja.
5: Ja. Deed je daar aan mee?
4: Nou, ik vond het zelf ook wel spannend soms. Maar ik had ook zoveel geld niet.
5: Nee.
4: We verdienen bijna niks.
5: Maar dat huwelijk is dus spaak gelopen.
4: Ja. En ik weet niet waar, precies. Ja, hij deed het natuurlijk raar. En hij vond vrouwen ook wel gezellig.
0: Daar verloor hij zijn Tini Godliep in Pijzen. Alle verhalen lopen vandaag door Drenthe. Dat is mooi. 0800 30 30 300. Frank Boeien.

0: daar gaat ze. De liefde, Frank Boeijen. We doen alles op de tast, zingt hij. In dit liedje over rozen ging het niet. Het leven van Tini Godliep. Een leven dat 30 jaar parallel liep aan dat van Gea Luurs. Twee jonge verpleegkundigen feesten, kregen een man. Hadden zij ook kinderen?
1: Twee dochters. En toevallig keek mijn man, die leeft nu niet meer, maar dat keek mijn man in de krant. Oh, de dochter van Tini is ook overleden. Oh, had ik toch haar toch moeten bellen? Of,
0: Ja, je had het eigenlijk eerder willen doen, dus.
1: Ja, ja.
0: En ergens was een moment, dat geeft ook aan hoe die vriendschap zich heeft ontwikkeld. Want jullie waren op een gegeven moment ook 25 jaar getrouwd. Ze is bij je huwelijk geweest, 25 jaar geleden. Was ze er niet?
1: Nee. En er was een reden voor. Ze kon op de een of andere manier niet.
0: En daarna?
1: Daarna niks meer gehoord. En er is niks gebeurd, ook geen ruzie of iets dergelijks, maar niks meer. Dus ik weet niet wat er met haar is gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet wel dat haar broer, Elcho, die is ook overleden. Het was zo'n drama in die familie, hoor.
0: Ja, en ze was zelf gemiddeld zo vrolijk.
1: Ja, ze was altijd... Ik ben een keer met haar mee geweest naar Utrecht. Heb ik bij haar moeder gelogeerd. Het was heel gezellig, door Utrecht te crossen. Ja.
0: Mis je haar?
1: Nou, ik hield er wel van. We hadden altijd zoveel plezier en zoveel nare... Ja, deelde narigheid ook. Maar ja, het is helemaal weg. En ze is echt van aardbodem verdwenen.
0: Ja, jullie zijn ook geen 18 meer.
1: Nee.
0: Ja, eerder het omgekeerde. 81 zal Tini zijn, geboren Tineke Godliep. Moeder van twee dochters, Luska en een dochter Ellen. En Ellen is er dus niet meer. Hier is Anne.
2: Ja, wij doken in Tini's familie en van alle kanten komt direct een belangrijk detail naar voren. Want de achternaam Godliep, dat schrijf je niet met een T, maar met een D. Dus dat helpt misschien bij het zoeken. En Tini's ouders waren trouwens ook een mooi setje. Die heten Eltje en Etje Godliep. Dat bedenk je toch niet? We vinden nog veel meer namen en gegevens over de dochters, broers, neefjes. En wat leuk is, op 0800 30 30 300 wordt ook meteen gebeld door mensen thuis. Zo ook door iemand uit de familie. Het gaat om Peter Godliep. En hij valt eigenlijk meteen met de deur in huis als we hem vragen naar Tini.
3: Nou, ik ben een neef van haar.
2: Ja, en zo snel kan het soms gaan. We zitten gelijk in de goede familie. Dus dat is heel mooi. En dan is natuurlijk de vraag, kan neef Peter ons dan ook daadwerkelijk verder helpen?
3: Beperkt, want ik was meer toch wat met haar broer. Maar ze is van de generatie van dezelfde leeftijd als mijn tante Leni, het hart. Dus die hebben ook veel meer contact met elkaar. Dus als u daar echt contact mee kunt leggen, dan hebt u ook direct... Dezelfde leeftijdsgroep.
2: Ja, daar hebben we hem weer. Die bekende naam, Leni het Hart. Zij is de tante van Tini en haar generatiegenoot. Dus neef Peter die gaat wel voor ons op zoek naar het nummer van de enige echte, Leni het Hart. En als jij thuis meer weet over waar we haar tegenwoordig kunnen vinden, laat het dan ook even weten op 0800 30 30 300.

0: Downtown dus. Petula Clark in Adres Onbekend. Dan weer Paula over de DNA-vader. En de naam van de Pool die zo vaak valt. Anne.
1: Ja, het lijkt vandaag te kunnen gaan om Henk van der Pool, geboren in 1925 in Den Haag. Want er zijn aanwijzingen en dus DNA-matches waaruit zou kunnen blijken dat hij jouw vader geweest is. En we hadden al een mogelijk spoor naar zijn kleindochter, Sophia van der Pool, jouw DNA-match. En ja hoor, zou je er hebben?
2: Goedemiddag, u spreekt met Sophia. Omdat er iemand op zoek is naar mij, de schoondochter van mijn vriend Henk Odding, die kreeg een berichtje. Dus via haar kreeg ik dus te horen dat er iemand op zoek is naar mij. Mijn naam is Sophia van der Pool, geboren in Delfzijl. Je kunt me bellen op 06-510.
1: Ja, nummer genoteerd.
3: Anne.
1: Misschien zag je me al een beetje triomfantelijk kijken net. Of had ik een goede pokerface?
3: Ja. Ik zie niks, joh.
1: We hebben natuurlijk gebeld met Sophia. En alles klopt. Geboortejaar, geboren in Delfzijl. Ze is een kleindochter van Henk. Oh. Maar ja, een DNA-match met jou in een databank?
3: Dat
1: zegt
3: er
1: niets.
4: Daar weet ik niks van.
1: Oh.
4: Nee.
1: U heeft niet ooit zo'n wangslijmstokje opgestuurd?
4: Ja, klopt. Een aantal jaren geleden. Want toen was ik eigenlijk ook heel erg benieuwd van waar kom ik eigenlijk vandaan. Nee, dat klopt. Daarom staat je in die databank. Ik moest even heel goed nadenken.
0: Ja.
4: Maar dat klopt.
1: Het klopt wel. Phew, het is er dus toch. Ja. En daarmee is in ieder geval jouw DNA met Sophia van der Pool gevonden. Kijk, we weten daarmee nog niet 100% zeker of haar opa Henk nou inderdaad jouw vader was, of dat het toch anders zit. Maar ik zei, ja, we willen wel heel graag zoveel mogelijk over jouw opa weten. Want wie weet komen we dan samen wel dichterbij. En dus is Sophia van der Pool uit Exlo nu voor jou aan de telefoon.
3: Oh.
0: Dat is wat we willen.
3: Nou, dat is goed dan.
0: Sophia, hallo. Goedemiddag en welkom in Adres Onbekend.
5: Ja, goedemiddag.
0: En hier is ook Paula.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, want Paula is zich rotgeschrokken vorig jaar.
3: Ja.
0: Heeft ineens een andere vader. Maar dat moet dus misschien jouw opa Henk zijn.
5: Dat kan, ja, dat zou kunnen.
0: Heb jij opa Henk goed gekend?
5: Ja, zeker als klein meisje wel.
0: Ja. En wat was hij er voor een?
5: Nou, ik vond hem als meisje gewoon heel grappig.
3: Oh, nee, daar heb ik het van.
5: Ja, had gewoon heel veel humor. Ja, wat wil je dan eigenlijk weten? Misschien kun je een concreet vraag aan stellen.
0: Ja, nou, ik wil heel graag weten wat Paula wil weten, want die staat met grote ogen te kijken.
3: Nou, dat grappige, dat hebben we dan van elkaar al. Dat weet ik al, van die vader dan. Want ik ben ook al lollig. En ja, de match van jou heb ik dan gelijk gevonden. Dus, dus ja, ik dacht ook, oh, wat gebeurt hier? Maar ik had het voor de grap gedaan. Maar dan kom jij er ineens uitrollen. En dan, en dan je man, die houdt alles verborgen. Dus ik kon niet verder komen.
0: Ja, zo kan het gaan. Maar je kan ook zeggen wat we wel hebben. Want dat glas kan ook half leeg.
3: Dus het is heel fijn.
0: Hij heeft twee kinderen. Rita van der Pol.
5: Dat is zijn dochter, Tante Rita.
0: Tante Rita ken jij ook?
3: Tante Rita.
5: Jazeker.
0: Oh, zou jij ons in verbinding kunnen stellen met Tante Rita misschien?
5: Nee, ook zo bedoel je. Nee, als klein meisje heb ik haar gekend.
0: Oh, toen?
3: Oh.
5: Ja, toen. Dus dat is, wat ik al zei, als klein meisje. En ging zeker tot mijn 13 en daarna niet meer.
0: Ja, zo klinkt het bij jou ook wel ver weg dit, hè?
5: Ja, dat klinkt heel ver weg.
0: Kijk of Anna dichterbij kan komen.
1: Nou ja, wij zijn natuurlijk wel in de archieven gedoken en daar vind je niet heel veel. Maar ik zie bijvoorbeeld wel staan dat Rita voluit Rita Janetta van der Pool heet. Dat ze geboren is in mei 1944 in Wassenaar. En volgens mij wist je wel dat ze getrouwd was en kinderen had, maar weet je de namen niet, toch?
5: Nee, dat klopt. En ik lag er vannacht inderdaad wel van wakker, want ik houd je natuurlijk bezig.
0: Ja.
5: En ik weet wel dat ze 1 of 2 dochters had.
1: Nou ja, laat die reageren, zou ik zeggen, op 0830-30-300. Want dan komen we weer ietsje dichterbij, hopelijk.
0: We zijn wel heel blij met jou, Sophia. Want zonder jou hadden we helemaal niks. Jij kon wel eens de verbinding zijn in dit verhaal. Ik bedraag je over aan Paula. En dan eens kijken wat er nog meer getest kan worden. Dat stellen we nu uit. Want dit is het einde van deel 1 van het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
5: In Den Haag is het 20 graden. In de zon een paar graden meer. Af en toe een wolkje, maar het blijft zomers vandaag.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De dag-nachtapotheek in het Alrijnen ziekenhuis in Alphen aan de Rijn moet de deuren sluiten. Vanaf morgen kunnen patiënten er niet meer terecht voor medicijnen die buiten kantooruren en met spoed nodig zijn. Inwoners moeten voortaan naar Leiderdorp. Reden voor de sluiting is een gebrek aan personeel in de apotheek. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel in gaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten kunnen worden. Dat is nu ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend een iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde om 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. Een automobilist en een bestuurder van een busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. Dat is over de hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
7: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jeroen, bedankt. Na de reclame verder met Adres Onbekend. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
8: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Tot 2 uur, adres onbekend.
14: Dit

0: is onbekend.
1: Wij komen alsmaar dichterbij. Paula komt ineens dichterbij. Vader was een ander. En DNA wijst naar Henk van der Pol. We zijn in zijn familie. Rita is zijn dochter en Anne is van ons.
2: Ja, en Rita die moet zich nog melden op 0800 30 30 300. Maar wel ander goed nieuws, want we hadden net Sophia van der Pol al aan de lijn. Een kleindochter van jouw mogelijke vader Henk. Okay. En er heeft zich nog iemand gemeld.
3: Oh.
2: Een kleinzoon van Henk, Adriaan van der Pol.
3: Oh.
2: En hij zegt ja, als ik Paula kan helpen door DNA te testen, natuurlijk doe ik dat dan. Dus nou, hij gaat ook in die databank. Dus
3: okay,
2: dat is hartstikke fijn.
3: Ja, spannend.
2: En misschien is het een beetje voorbarig, maar ik doe het toch. Want ik heb hier een foto van Henk van der Pol.
3: Oh.
2: Het is deze meneer met die bril waar ik een cirkeltje omheen heb gezet. Alsjeblieft.
1: Mag jij kijken of je lijkt?
2: Die middelste, ja, zeg maar.
1: Erbij, brandje
3: kijk ik
1: nou
3: daarop? Nou, het is een priester of zo?
2: Ja, kijk dan. Hij was schilder.
3: Oh, schilder.
2: Ja.
3: Oh.
1: Ja, dat... Nou, misschien dat je nu meer gaat lijken.
3: Nou ja, misschien ga ik erop lijken. Misschien, ik kan niet tekenen, dus dat is niet, hoort niet bij mij. Dan. Maar ik bedoel, ja...
1: Het is toch wonderlijk, waar je naar staat te kijken.
3: Ja, zeker weten.
2: Ja. Ja, dus we gaan je in contact brengen alvast met Adriaan... en we hopen nog op Rita van der Pol. Goed?
3: Ja.
1: Nou, alvast een beetje gefeliciteerd, want jouw zoektocht is daarmee voltooid. Jij kan gaan testen en dan zien we je wel weer eens terug. Dat is fijn, hè?
3: Ja, dat vind ik
1: zo gelukkig ook. Ja, dan minder vrolijk. Het leven van Tini Gottlieb was uitbundig. Waar mogelijk tenminste. Ze was zo knap, ze kon zo goed luisteren. Gescheiden moeder van Luska en Ellen. Ze verloor veel dierbaren onderweg. En nu is ze er, zo blijkt, zelf niet meer. Ze is, Anne, vorig jaar gestorven op 80-jarige leeftijd.
2: Ja, inderdaad. Dat hebben we jou net ook achter de schermen moeten vertellen, Gea. We hoorden dit verdrietige nieuws van haar tante. De naam is vaak gevallen. Leni het Hart. Zij ging veel om met Tini. En ze kan ook heel veel over haar vertellen. Dus Gea, als jij het goed vindt, zou tante Leni jou wel heel graag willen spreken.
4: Dat is prima. Dat vind ik leuk.
2: Ja, nou gelukkig. Want dan is hier voor jou niemand minder dan Leni het Hart.
1: Goedemiddag, Leni.
4: Ja, maar ik ben gewoon Leentje Gottlieb. En voor Tini was ik altijd Leentje. En ook nooit tante. Ja, want Tini is van 44, ik van 41. Dus we zijn eigenlijk... We waren meer zusters.
5: Vandaar.
4: Ik kwam daar heel veel en ze kwam heel veel bij mij thuis. We hebben zoveel beleefd. En wat Tini allemaal beleefd is, en zeker de laatste jaren, dat ze nergens anders meer tijd voor had. Dat kan ik me helemaal voorstellen, wat je zegt. Tini die heeft zoveel ellende. Ze had ook kanker. Ze heeft heel veel geleden. Ja, verschrikkelijk. Dus ik ben tot het laatste toe, gingen we naar het kerkhof, waar haar moeder ligt. En ook haar broer Eltje heeft zelfmoord gepleegd.
5: Ach.
4: Dus dat zijn allemaal drama's die ze heeft meegemaakt.
5: Mijn god.
4: Ja, wat wel heel mooi is. Luska en Tini en Ellen, die kwamen altijd op alle feestjes die ik had. Met de zeehonden ook.
5: Ja.
4: En dan de eerste zeehond is ook naar Luska genoemd.
5: Nou.
4: In 1971.
5: Ach.
4: Die werd Luskus genoemd. Want haar dochtertje die sputte er net zo. En ik heb, met Tini hebben we een prachtige jeugd gehad. We deden alles. Ze kwam elke vakantie kwam ze naar Farmsum. Waar ik ook geboren ben. En dan deden we de verschrikkelijkste dingen. Vlak voordat ze ook is overleden. Ja, gingen we nog Delzijl in. En dan moesten we even wat doen. Maar ze was ook niet meer goed, joh. Ze verongelukte bijna. Nee, het was heel vreselijk om te zien. En weet je, ik mis haar nog. Want dan denk ik, ik moet even Tini bellen.
5: Ja.
4: Kun je dat voorstellen?
5: Dat kan ik me voorstellen.
4: Wat leuk dat jij dat ook hebt. Jij hebt een stuk meegemaakt. Ja, ik weet wel hoe het ging. En de vrijheid. Het was de jaren 60. Alles kon.
5: Ja. Was zij blij.
4: Met drie man in bed kon.

0: Ja, nou misschien heb je dat ook wel gedaan. Hoor.
1: Ja, weet ik niet meer. Heb je was gedaan?
0: Het kan allemaal.
1: Als dit jouw vriendin was, dan hebben jullie dat vast gedaan.
0: Ja.
2: Ja. Nou, het is toch leuk om na al die jaren Leni het hart weer eens te horen.
1: Ja, ik ben sinds op 21 mei vorig 2025 is ze overleden.
0: Oh, had ik nou toch maar doorgezet.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, jammer.
1: Ja, maar je hebt toch mooie herinneringen aan haar. Koester.
0: Oh, ik heb prachtige herinneringen.
1: Ik heb al haar brieven die we aan elkaar sturen, heb ik nog. Zij in Utrecht.
0: Die heb ik ook. Hier. Ja, ik heb ook nog brieven van haar.
1: Nou, kijk, ga die lezen, dan voel je je gewoon beter. En ga een keer naar haar graf van haar dochter.
0: Ja.
1: Ik kan het wel.
0: En dat is in Drenthe?
1: Ja, en we denken iedere dag nog aan haar.
0: Nou.
1: Jij toch ook?
0: Ik denk niet. Ja, nou niet iedere dag, maar regelmatig. Want regelmatig. Dan mis je dat.

0: Honey, I want you so bad. We zoeken met liefde mee. Bob Dylan, ga naar adresonbekend.nl.
1: Misschien heeft hij wel antwoorden voor mijn dochter, die haar vader veel te kort heeft meegemaakt. Want zij werd geboren in 1976 en ik sleepte haar als baby mee naar het ziekenhuis waar mijn Gerard 10 maanden later stierf. En altijd kwamen er vragen. Hoe was hij? Konden we maar te raden gaan bij zijn beste vriend van toen, Ronald Laschuit.
0: Lydia Westphal, we gaan een man zoeken op zoek naar zijn herinnering. Wie is Ronald Laschuit?
2: In wezen ken ik Ronald niet zo goed. Het was inderdaad Gerard's beste vriend. En ik heb ook in het zoeken een ene gelukkig nog een kaartje gevonden. Daar stond goed zijn naam geschreven, dat ik aan jullie door heb gegeven. En daar stond ook je beste vriend Ronald. Maar nou ja, ik heb hem eigenlijk zelf niet zoveel ontmoet. Ja, met trouwen, maar dat kan ik me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. En toen is hij nog wel met zijn toenmalige vrouw een keer bij ons geweest, op mijn vorige woning. En nou ja, daarna ook weer niet. En nou ja, tot hij een keer belde van, met Ronald, ik wil weer eens even weten. Zo'n tijd niet gezien, en hoe is het met Gerard? Nou ja, toen moest ik dus vertellen dat Gerard overleden was.
0: Dus dat weet Ronald?
2: Hij weet dat, ja. En toen is hij ook nog een keer bij me geweest. Van, nou, hij was helemaal kapot en van slag en mag een keer komen. Nou, tuurlijk. Dus toen is hij een keer bij me geweest. Maar nu denk ik wat slordig van mij. Want wat was het fijn geweest als ik dat vast had gehouden. Maar ja, nu vraagt mijn dochter vaak van, ja, hoe was dat? Of als er iemand zegt hier uit het dorp, ik heb je vader nog wel gekend. Oh, vertel, wat weet je? Ja, ik weet eigenlijk niks. En dat, nou ja, dus daardoor ben ik dus toch in de telefoon gekomen.
0: Weet jij nog waar je Ronald voor het eerst zag?
2: In Italië. Ja, op een uitgaansavond dat je ging dansen. En een beetje bij elkaar zat en een beetje gezellig zat te praten. En van het een kwam het ander.
0: Dus Ronald heeft gezien dat het aankwam tussen jou en Gerard?
2: Ja.
0: Dat is toch ook wel bijzonder?
2: Ja.
0: En het gaat over Gerard, dat was jouw eerste man. Heb je lang van hem kunnen genieten?
2: Nee. In 71 zijn we getrouwd. En in 77 is hij overleden.
0: Zag je dat aankomen?
2: Nee. Nee. Ik was zwanger. Eerst nog een miskraam. En nou ja, was hij ook niet echt, nou ja, dat moe en alles. En nou, daarna was ik dan zwanger. En dat ging eigenlijk allemaal met mij, maar ook met hem goed. Nou, aan het eind was hij steeds heel erg moe en wit. En nou ja, dat dacht je dat allemaal een beetje door die zwangerschap kwam. En dat het op alle dagen liep. En hij was hovenier, hij werkte buiten. Dus het was eigenlijk altijd Hollands welvaren. Maar nou ja, dat werd ook minder. Nou ja, dus toen zijn ze gaan zoeken. En toen werd hij met spoed opgenomen.
0: Wat had hij?
2: Leukemie.
0: Ja, in die tijd was er weinig aan te doen, denk ik?
2: In die tijd was er weinig aan te doen. En in die tijd was er ook nog, ja, dit wordt nu allemaal veel meer open besproken. Dus ik heb dat eigenlijk altijd voor mezelf gehouden.
0: Mm-hmm. En moest jij dan elke keer met je net geboren dochter, bij wijze van spreken, onder de arm op ziekenbezoek in dat ziekenhuis?
2: Ja.
0: Dus zij heeft haar vader maar heel kort meegemaakt.
2: Ja, zij is bijna in het ziekenhuis opgegroeid. Ik ging naar het middagbezoek met zijn kinderwagen.
0: Heeft zij hem wel lang genoeg meegemaakt om hem ook te kunnen missen?
2: Toen hij niet meer in dat bed lag. En zij kroop dan vanuit haar kamertje naar de slaapkamer. En toen was papa er niet. Dus toen was het papa nou. Ja, ze was 10 maanden, 9 maanden dat hij weer het ziekenhuis in ging. Dus, maar ze kon niet lopen, maar ze kon wel, dat is papa nou. En dan kroop ze naar de huiskamer en daar stond zijn foto. En daar was het papa daar, ja, papa daar. En dan ging ze een kusje op de foto geven.
0: Ja, dat is alles. Kan vaders boezemvriend van toen, Ronald Laschuit, iets toevoegen? Twee vrienden waren het uit Amsterdam-Oost. Ronald heeft met Margriet op het zand gewoond.

0: Feels Like Heaven uit Schotland. Fiction Factory. Moeder Lydia verloor haar eerste man Gerard Schmitz binnen een jaar nadat hun dochter is geboren. En ondanks dat ze een halve eeuw verder zijn, leeft de behoefte sterk aan herinnering van een beste vriend van toen, van Ronald Laschuit. Voor je dochter, ja, die toch ook 50 is?
1: Ja, bijna 50.
2: Wil ze dan niet zelf meepraten?
1: Nee. Ik heb het wel eens aan haar gevraagd. Nee, hoor, zegt ze, mam, raad maar. Oké. Ja, en inmiddels de tweede vader is ook overleden. En dat, dus de stiefvader, om het zo te zeggen. Maar voor haar was dat de vader. Ze hebben veel meegemaakt, laat ik het zo zeggen.
2: Mm-hmm. Ronald Laschuit kan in deze dan belangrijk zijn?
1: Ja. Ze wil het niet weten. Omdat, nou ja, stel dat hij niet gevonden wordt. Stel dat, ik bedoel, dat loop ik nu zelf. Ik ben er ook de hele dag mee bezig. Ik ben ook een beetje van dezelfde laatste dagen. Maar ja, dat heb ik er wel voor over, hoor. Hij zou ook 77, 78 zijn. Dat is tegenwoordig niet oud. Maar het is toch ook alweer op leeftijd. Dus ja, leeft hij nog? Dat weet ik niet.
2: En wat kan helpen? Hij heeft best een onderscheidende achternaam. Ronald Laschuit. En hier staat hij geschreven met dubbel S-C-H-U-Y.
1: Ja.
2: En dan een T.
1: Dat wist ik helemaal niet. Ik heb ook heel lang moeten denken van wat is zijn achternaam voordat ik hieraan begon. En dan schreef, want dan was ik het weer vergeten. Toen ben ik eigenlijk al mijn fotoalbums nog eens een keer gaan zoeken. En dat had ik al eens een keer bepaalde dingen gedaan. Dat ik dacht, nee hoor, het is er niet. En het is met recht, ik zeg het raar, of de duivel ermee speelt. Op het moment dat ik de eerste keer door jullie gebeld werd, had ik net ineens een kaartje in mijn hand van dat we verloofd waren. En daar stond dus een tante van Ronald met goed de naam Laschuit geschreven.
2: Ja, dat was een mooi toeval. Google deze naam en je komt op een genealogie-site dit tegen. Deze achternaam is erg zeldzaam. Het is aannemelijk dat deze ongebruikelijke bijnaam Laschuit, die een achternaam werd, oorspronkelijk aan één persoon werd gegeven. Met andere woorden, alle dragers van deze achternaam zijn wel vrijwel zeker verre verwanten. Nou, Anne.
3: Ja, eitje toch? Dan hoeft er maar één Laschuit op te bellen en dan ben je er. Doe dat dus ook vooral op 0800 30 30 300. En gelukkig hebben wij tot die tijd ook altijd nog het Amsterdams archief. En daar popt een Ronald Edward Laschuit omhoog, geboren in 1948. En wij denken dat hij wel eens de man kan zijn die we zoeken vandaag, Lydia.
1: Oh, Ronald Edward. Nou, dat is al een heel eind. En dan zijn jullie wel heel dichtbij gekomen in ieder geval.
3: Ja, dat is aardig dat je dat zegt, maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Dit is alleen nog maar het archief en nu moeten we dichterbij zien te komen. Misschien gaat dat vandaag wel lukken via een dochter van Ronald. Nanda Laschuit heet zij. En zij runt namelijk B&B De Neshoeve in Ens, in de Noordoostpolder. En daar moeten we denk ik zomaar eens naartoe proberen te bellen. Als jij nou thuis denkt, nou vergeet die omweg, want ik ben veel sneller, want ik ken of ik ben Ronald Laschuit van een jaar of 78 uit Amsterdam en later het Zand. 0800 30 30 300.
4: We hebben

0: Ik ben niet meer bang. Hanna mee en bluf.
1: Word ik gezocht?
0: Jullie wachten een brief, dochters van Anneke Zwarts. Jullie moeder was maatschappelijk werker bij het JAK. En daar is Marlijn terechtgekomen, lang geleden. En nu heeft zij een brief gevonden van jullie moeder, 5 kantjes lang, waarin ze haar betrokkenheid toont bij deze Marlijn die van huis wegliep. Het is een super lieve brief, in haar woorden, gericht tot haar vader.
2: Ja, toen ik die brief tegenkwam, dacht ik van, oh, wat zou dat fantastisch zijn als zo'n brief nog bij die dochters terecht zou kunnen komen. Weet je, die brief is wel aan mijn vader geschreven en het ging een klein beetje ook over mij. Maar het gaat, die hele brief is natuurlijk, ja, die laat zien wat zij te vertellen heeft.
3: Alsof je Anneke Zwarts dwars door de brief heen leert kennen. Ze is maar 45 jaar geworden, want in het jaar 1967 werd ze aangereden door een vrachtwagen. Ze liet 2 dochters na, met wie ze vermoedelijk in Dordrecht woonde. En Anneke Zwarts was maatschappelijk werkster bij het JAK, samen met Ineke Blankenstein.
0: En jij hebt zo'n naam die van tijd tot tijd door het hoofd gaat. Marie-Louise Kind. Je komt uit Klingen. En je deelt een apart verleden met Jeannette uit Hogeveen. Zij las als kind een boek over een meisje dat zomaar een brief verstuurde naar een school in een stad en vroeg of iemand wilde terugschrijven. En dat inspireerde haar. Zij is ook gaan schrijven naar jouw school.
3: En zo vonden ze elkaar 60 jaar geleden, toen ze 12 jaar waren. Marie-Louise Klint moet dat nog weten. Ze schreef eens dat ze voor de deur heeft gestaan bij Jeannette in Drenthe, terwijl Marie-Louise daar ver vandaan woonde, want Klingen ligt in Zeeuws-Vlaanderen. De ene na de andere brief ging naar dit adres. Gravenstraat 106 in Klingen dus.
1: Word ik gezocht?
4: Word ik gezocht?
1: 0800 30 30 300. Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Irene was nog nooit in Nederland, maar ze is wel 100% Nederlands. Haar moeder Dora was getrouwd met Lodewijk, maar beide gingen vreemd. En moeder raakte zwanger van Lodewijks beste vriend. Ze vluchtte naar Amerika, waar dochter Irene het zekere voor het onzekere nam.
5: I took a DNA test because in my heart I wanted my papa Lodewijk to be my father because I look so much like him and my grandmother, his papa or his mother.
0: Yeah.
5: And so I thought that was papa was my father, Lodewijk.
0: Yeah.
5: But the DNA says no.
0: Ja, DNA zegt je bent toch van Jeff. Wij vonden zijn dochters.
6: Hi.
5: Greetings from America. Surprise.
6: Yeah.
5: Wow.
6: Yeah.
5: Did you know about me?
6: Mijn moeder heeft wel eens laten vallen dat mijn vader nog een dochter zou hebben. En ik hou heel veel van hem. En hij is 25 jaar geleden overleden in november, de 27e. En we missen hem nog iedere dag.
0: En de vraag is, komen de twee werelden samen? Komt Irene dichterbij haar biologische vader Jeff? Of houdt ze vast aan de naamgever van deze aflevering, Papa Lodewijk?
1: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: suffer free. Zo klonk een toekenhit in een raccoonrijk adres onbekend. Wij zoeken vaders beste vriend Ronald Laschuit.
1: En we hebben gebeld met B&B De Neshoeve in Ens en spraken daar Nanda Laschuit. Klopt het inderdaad dat haar vader Ronald Laschuit is en dat hij samen met Margriet van Amsterdam naar het Zand verhuisde?
2: Oeh, ja, dat zou kunnen, dat hij met Margriet... Maar ja, goed, Margriet was er voordat mijn moeder... Daarna is hij dus getrouwd met Sylvia. Dat was natuurlijk mijn moeder, dus die verhalen ken ik wel. Maar wat daarvoor... Maar alles klopt eigenlijk.
1: Ja, het Zand weet ze niet zeker, maar alles klopt. Dit is inderdaad de dochter van Ronald, Lydia.
3: Oh, hè? Ja, dan... Is er in ieder geval nog hoop, natuurlijk.
1: Ja, dat is er zeker, want Nanda denkt dat het wel moet lukken om met Ronald in contact te komen in Lelystad. Hopelijk straks meer.
4: We hadden hem al bijna weggegooid, de zoektocht van Mark naar Jan de Roos. Vast een aardige man, hoor, daar niet van, maar een dienstkameraad, daar doen we niet aan. Maar nee, Jan was veel meer dan dat. Een waardevolle vriendschap gedurende 7 vette jaren. Ze gingen er samen op uit, bowlen, meezingen met muziek... en Mark was getuige op Jans huwelijk. Mark speelde daar zelfs een rol in.
0: Oh, Mark Verwiel, maak deze zin eens af. Want zonder jou...
5: Natuurlijk niet door, ja.
0: Ja.
5: Ja, ja. Ja, zo heeft hij het me wel verteld. Hij zegt, en daarom ben jij mijn getuige.
0: En waarom was het anders niet doorgegaan?
5: Nou, het testosteron van een man zit nogal hoog af en toe. Er waren dames in Hilversum, geloof ik, bij die bowlingclub... waar Jan ook wel interesse in had.
0: Oh, hij was gewoon populair.
5: Ook? Ja, zeker wel.
0: Ja, ik vertaal het in zijn voordeel, hè? Dat begrijp je.
5: Ja. Ja. Nee, zonder meer. Ik heb gezegd... Ik heb tegen hem gezegd dat hij dat soort dingen niet moest doen. En blijkbaar heeft hij daar naar geluisterd.
0: Ja.
5: Ik vraag me wel af, is het nog een paar? Hè? Is het nog een stel? Ja.
0: Want ze trouwden in 1980?
5: Ja, 10-10-80.
0: 10-10-80. En daar was jij getuige?
5: Ja. En ik was een fotograaf van zijn trouwerij.
0: Maar waren jullie ook concurrenten in de liefde?
5: Nee, dat wil zeggen... We werden wel eens gezien als broers.
0: Leken jullie ook op elkaar?
5: Ja, we hadden wel iets van elkaar. De kleur haar. De mijne waren wat langer. Ik heb de militaire dienst met een... tenminste, een aantal weken met een haarnetje moeten lopen. Dat was toen in die tijd.
0: Ja.
5: En de mijne die kwamen tot aan mijn schouder. En allebei een smal gezicht, blauwe ogen. En hij was gewoon wel een halve kop langer dan ik.
0: Oh ja, dat scheelt dan wel weer, hè?
5: Ja.
0: En in die militaire dienst die je aanroert, daar deden jullie allebei iets met de zieken?
5: Ja. Op de ambulance. En op de ambulance kwam ik Jan dus tegen. Daarna heel veel plezier gehad samen.
0: Ja, want die vriendschap zette zich voort.
5: Ja, we zijn samen lid geworden van een bowlingclub in Hilversum. Daar hebben we een jaar competitie gespeeld.
0: Ja, klinkt op zich niet heel spannend.
5: Nee, maar was wel heel leuk. Jan trouwde 10-10-80 met Hedy. En mijn geheugen laat me dusdanig in de steek. Dat wil zeggen, haar achternaam, die weet ik echt niet meer.
0: Oh nee. En hoeveel Jan de Rozen ken jij?
5: Nou, we hebben zo vaak gezocht naar Jan. Als je dan Jan de Rozen ingeeft, dan komen er zo gigantisch veel tegen.
0: Dus jij zegt geen begin aan?
5: Daar is echt geen begin aan, nee. Nee.
0: Jammer.
5: En
0: wat zijn de herinneringen aan jullie uitgaansleven?
5: Ja, nou komt ineens die naam schiet me nou te binnen van die kroeg waar ze dus Gino Vanelli draaiden. Dat was volgens mij Brutus. Was ik een klein smal straatje in Amersfoort. Een andere kroeg, daar weet ik de naam niet meer van. Maar volgens mij heette die kroeg waar Gino Vanelli zo intensief werd gespeeld. En dat hoorde je dus gewoon op straat.
0: Dus je werd gewoon doodgegooid met die muziek van Gino Vanelli als je daar langs
5: ging. Ja, ja, ja. Ja.
0: En denk je dat zoveel jaar later dat hij daar nog op zou kunnen aanslaan als we Gino Vanelli draaien?
5: Ja, zeker wel. Ja.
0: En dan hebben we hier natuurlijk in de bak een aantal grote titels staan, zoals You Gotta Move en Wild Horses. Wat zou jij prefereren?
5: Ik denk We Gotta Move. Ik moet zeggen, ik heb hem inmiddels ook op mijn muzieklijsten staan een aantal keren. En ja, ik... Ja, dan komt ook die herinnering terug. En dat is ook de reden dat ik om nu zoiets heb van... Ja, we hebben het er al zo vaak over gehad, mijn vrouw en ik. Die herinnering komt iedere keer omhoog bij Gino Vanelli, ja. People

0: You gotta move, we gotta move. Nee, people gotta move. Jan de Roos uit Haarlem was ambulancebroeder en fysiotherapeut. Is hij ook geworden daarna. Hij is met pensioen inmiddels. Hij zou kunnen aanslaan op de gedeelde muziek die ontsteeg uit de kroeg. Muziek van Gino Vannelli, helpt dat al, Anne?
1: Nou, wie weet, wat in ieder geval wel heel grappig is. Jan houdt van Gino Vannelli en hij is getrouwd met Heidi Ravelli. Dat is die achternaam die jij niet meer wist. Nou ja, goed. Verder kregen we ontzettend veel goede tips binnen over Jan de Roos. En ik dacht, ja, dan hoef ik er eigenlijk ook niet langer omheen te draaien. We kregen Jans telefoonnummer. En Jan, de zoektocht is daarmee dus...
2: Ja, gelukt.
1: Ja, ik wou zeggen opgelost, maar gelukt. En Mark, vanaf de camping in Friesland is Jan de Roos. Dus hier voor jou.
3: Dat is Mark.
4: Hey.
3: Hallo.
4: Hallo. Dit had ik dus niet verwacht.
3: Ach, gast, jongen, wat mooi.
4: Jongen, jongen toch. Dat is gaaf.
3: Ja. Hey. Nou, ik was ontzettend verrast en blij toen ik... een en ander hoorde, want ik heb afgelopen periode wel dingen achter de rug en zo. En ja, hoe lang zit er tussen? 40 jaar of zo, weet ik veel.
4: Ja, zoiets.
5: Ja,
4: God, ja, ik heb man. Ook al wat achter de rug, maar daar gaat het niet om. De herinnering
3: gisteren,
4: hè?
3: Ja, fantastisch. Maar,
0: er zijn wel wat dingen van je teruggehaald, Jan.
4: Ja, zeker. Ja, Jan.
0: Zo zal ik 10-10-1980 niet vergeten.
4: Ik weet nog dat we een balpen kregen met die datum erin gegraveerd.
3: Ja.
4: Een parkerpen, weet je het nog?
3: Ja, ja.
4: Ja?
3: Ja.
4: Ja. Ja. Maar nee, de pen heb ik niet meer, maar de datum zit nog wel in mijn hoofd.
3: Nou ja, dat was ook de bedoeling. Daarom hebben we die datum destijds gekozen.
4: Nee, dat is stikleuk. Goh, wat vind ik dat.
0: En ben je nog bij Heidi?
3: Nee.
4: Ja, dat snap ik, ja.
3: Nee, dat is alweer 25 jaar geleden overgegaan. En dan ben ik hertrouwd met Tony. Maar ik denk zeker... Ben jij nog met Franka?
4: Zo. Dit jaar 50 jaar.
3: Kijk, ja, de tijd vliegt.
4: Ja. We gaan eens wat afspreken, hè?
3: Ja, 100%.
4: Iedere keer als we in de buurt van Haarlem kwamen, hadden we zoiets van... we moesten eigenlijk toch gewoon eventjes langs Jan kunnen rijden. En woon je nog in Haarlem, Jan?
3: Nee, in Amsterdam, Mark.
4: Amsterdam?
3: Ja, buiten Veldert.
4: Nou, wij wonen nog wel in Brabant, maar we zijn ook wel een keer of 5 verhuisd.
3: Ja.
4: Dan spreken we met elkaar af. Hartstikke leuk.
3: Ja, gaan we doen, jongen. Hartstikke leuk. Ja, ik ben ontzettend blij dat je aan de telefoon bent. Heel bijzonder.
4: Ja.
3: Kijk er naar uit, Mark.

0: Jolene, pik mijn man niet van me af, zingt Dolly Parton in Jolene.
1: Het vertrek.
0: Zo vaak eindigt een zoektocht bij de DNA-databank. Paula en haar nieuwsgierigheid begonnen daar. Wie was haar vader? Wie ging in 57 om met moeder Ans Niehot uit Den Haag? DNA bracht ons voorlopig bij neef Adriaan van der Pol. Gea mist vriendin Tini en vond Tini's tante Leni het hart. En Jan de Roos is ook weer terug. Lydia verloor haar man en kreeg een dochter. En die dochter kent haar vader Gerard vooral van een foto. Niet van de verhalen. Maar vader had een grote vriend op school al. Op de vervolgopleiding Ronald Laschuit. Kan hij vader, die in de jaren 70 stierf, meenemen naar nu?
2: Nou ja, wij spraken net al Ronalds dochter Nanda in Ens. En zij zou de boodschap aan haar vader doorgeven. Dus ja, achter de schermen waren natuurlijk alle ogen gericht op de telefoon. En Lydia, hij heeft ons gebeld. Ronald is gevonden.
3: Oh, het gaat allemaal wel. Ja, wat een verrassing.
2: Ja, verrassing is het zeker. En we gaan het nog mooier maken. Want Ronald die is hier hartstikke blij mee. Die wil jou heel graag spreken over Gerard. En dus is hier voor jou vanuit Lelystad Ronald Laschuit.
3: Zo, nou, daar schiet ik wel even vol van.
4: Hoi. Ja, ik ben Ronald.
3: Nou, die stem klinkt nog als 50 jaar geleden volgens
4: mij. Ja, hè. Dat is weinig veranderd, denk ik.
3: Wat leuk. Oh, wat geweldig, Ronald.
4: Ja, echt heel apart, hè. Ik vond het ook echt heel apart.
3: Ja.
4: We hebben een heerlijke tijd gehad samen, hè.
3: Ja.
4: Maar het is alleen jammer dat we elkaar uit het oog verloren zijn. Het is eigenlijk best triest.
3: Ja, achteraf wel. En dat voel ik mezelf ook wel debet aan. Dat ik denk van, goh, waarom heb ik dat laten schieten? Maar ja, er is bij mij natuurlijk ook, ja, toen al veel gebeurd... doordat Gerard al zo jong is overleden.
4: En,
3: ja, nou ja, daarna ben ik na 7 jaar nog een keer getrouwd. Die is ook overleden. En daarna heb ik een relatie gehad en die is ook overleden. Dus,
4: dat zie je niet mee.
3: Nee, maar ja, voor de rest ben ik gelukkig gezond en ook wel optimistisch hoor. Maar moet ik eerlijk zeggen, dat mijn dochter die heeft dan wel eens van, goh, begint er nu meer moeite mee te krijgen dat ze de vader niet gekend heeft. Maar ze wil hier tot nu toe niet aan meewerken hoor, maar als ik er wat meer ga vertellen, uiteraard wel.
5: Ronald, waarom was hij zo'n goede vriend van jou?
3: Ja.
4: Ja, wat ik moet vinden. We hadden een klik met elkaar. Ik weet niet hoe dat kan. Ja.
3: Ja.
4: Hij was natuurlijk heel serieus. En ik was, hoe moet ik zeggen? Ik zie het morgen wel. Of hij was extreem leergierig, laat ik het zo zeggen. En ik was heel makkelijk. En zo hielp hij mij heel erg met bepaalde dingen. Waardoor ik ook wat meer interesse kreeg in leren en dat soort dingen. Ja, snap je zoiets?
5: Ja. Dus hij heeft jouw carrière gered?
4: Hij heeft best wel mijn carrière gered, absoluut. Want ik heb door hem met examen. Hè, van, je moest weer tekeningen maken, kostenbegrotingen. En nou, ik vond het een verschrikking. Hij zegt, ik heb het al klaar. Hij zegt, als je het een beetje verandert en andere bedragen en andere vormen van tekeningen erbij doet, dan valt het helemaal niet op. Zo was hij. Dan heb ik even goed een goed cijfer gehaald. Door hem.
3: Ja.
5: En jullie gingen samen op vakantie naar Italië.
4: Ja.
5: Weet jij nog dat hij daar Lydia, die je nu aan de telefoon hebt, tegenkwam?
4: Ja, dat weet ik nog. Want ik zit met die foto's, kan ik haast niet meer vinden. Maar ik weet nog goed dat we met twee meisjes en twee jongens, met Gerard, ik en...
3: Ja,
4: maar Lydia
3: vriendin,
4: de Rina. We
3: zaten
5: op
4: een muurtje.
3: Ja.
5: En toen dacht jij, die twee gaan elkaar vinden?
4: Nee, weet ik niet. Ja, er zat wel wat in, ja.
5: Ja. Dat had je goed gezien.
4: Ja, inderdaad, maar dat dacht ik ook met het meisje wat ik toen had. En dat is nou niks geworden.
5: Oh,
4: dus, zeg maar. Maar dat vind ik wel leuk dat het toen wel wat geworden is met hun, ja.
5: Ja.
3: Ja.
5: En nou praten jullie met elkaar over hem.
4: Ja.
5: En wat denk je, Lydia? Is dit iets om met je dochter te gaan delen nu?
3: Ja, ik zit met dikke tranen.
4: Ja,
3: ik vind het ook een zonde.
4: Het is best heel emotioneel. Ja.
3: Ja, het is geweldig. Dat ga ik zeker met mijn dochter delen. Dat is zo bijzonder.
4: We kunnen een afspraak maken om een keer elkaar te zien, hè?
3: Ja, zeker. Dat graag. Nou, laat ik je niet meer schieten, hoop ik.
5: Dat gaan we wel even met jou doen. Nog 4 keer adres onbekend dit seizoen. Dat is weinig, maar ook heel juni. Tot volgende week.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
1: kozijnen. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: In Den Haag is het 20 graden, in de zon een paar graden meer. Af en toe een wolkje, maar het blijft lekker zomers vandaag.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De dag-nachtapotheek in het Alreine ziekenhuis in Alphen aan de Rijn moet de deuren sluiten. Vanaf morgen kunnen patiënten er niet meer terecht voor medicijnen die buiten kantooruren en met spoed nodig zijn. Inwoners moeten voortaan naar Leiderdorp. Reden voor de sluiting is een gebrek aan personeel in de apotheek. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, die zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Wist jij dat? Een kwart van het aantal gevangenen, Kevin. Dat zijn mensen die hun boete niet betalen.
10: Nee, dat wist ik echt niet. Nee.
8: Heb jij wel eens een boete?
10: Ik heb wel eens een boete, maar ik heb hem heel lang niet gehad. Dus ik klop het gelijk even af.
8: En je hebt hem wel betaald?
10: Ik heb hem wel betaald, ja.
8: Dat doe je goed dan. Dan ga je dus de cel in. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten krijgen, zo zegt die president van de Haagse rechtbank. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd en op een brancard met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10:00 op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en een bestuurder van een busje met een Pools kenteken botsten daar op elkaar. Een van de inzittenden was degene die gewond raakte. Tot zover hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Na de reclame hoort u muziek van Gary Puckett en de Union Gap. Die ken ik alleen maar van Young
10: Girl. Ja, die is het ook, die is het ook.
8: Oké, goed. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Kun je goed zingen trouwens. Moet je wat mee doen. Ja.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Tot 5 uur. Als de dag van toen. Dit is
22: Radio West. Wordt het toch nog gezellig. Ja.

0: Vandaag echt even het programma goed beginnen. En dat hebben we volgens mij best aardig gedaan. Zo met Gary Puckett en de Union Gap en Young Girl. En deze natuurlijk uit de begin jaren 70 van The Cats en One Way Wind. Daarmee werd het alweer 13 minuten over 2. Een hele goede middag en welkom bij Als de Dag van Toen.
1: Als de Dag van Toen.

0: En dat wordt natuurlijk heel erg gewaardeerd door ons, dat je kiest voor Radio West, ook op de zondagmiddag. En natuurlijk ook zo namens mij zelf. Allereerst, ja, ik ben de afgelopen weken erg afwezig geweest. Dat realiseer ik mij ten zeerste. Ik ben een aantal weken naar Spanje geweest. Ik wilde eigenlijk al heel lang, en dan heb ik het echt over jaren, wilde ik een keer alleen op vakantie. Want dat had ik eigenlijk nog nooit echt zo gedaan. En dan ook nog met de auto. Dus ik ben in mijn eentje naar Spanje afgereisd begin mei, begin van deze maand. Heb ik er een paar dagen over gedaan om in Spanje te komen. Dag of vijf, dus door Frankrijk heen. Genoten van ja, de chateautjes, de wijntjes, wijnproeverijtjes, je kent het wel. En bijzonder natuurlijk om ook met jezelf op vakantie te gaan. Nogmaals, dat had ik nog niet zo in deze vorm gedaan. Maar het is me enorm meegevallen eigenlijk. Het is altijd even wennen als je dan de eerste avond zo alleen aan een tafeltje zit. Dan voel je je heel erg bekeken. Maar na de tweede of de derde dag ben je dat eigenlijk helemaal kwijt. En dan merk je ook dat je heel veel aanspraken hebt. En dat mensen toch tegen je beginnen te praten. En dat leidt dan ook weer tot hele bijzondere gesprekken. Dus ik heb een hele fijne tijd gehad. Ik ben nu weer terug in Nederland. En ik moet zeggen, ik heb dit plekje zo op de zondagmiddag best een beetje gemist. Ik hoop dat je mij ook een beetje gemist hebt. En zo niet, is het ook goed natuurlijk. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik er vandaag weer bij ben. Tussen nu en 5 uur. En wat gaan we doen? Ja, de bekende ingrediënten natuurlijk. Hè. We gaan de muziek draaien uit de jaren 60, 70 en 80. En we hebben natuurlijk de vaste onderdeel in het programma. Maarten is vandaag weer terug. Onze blijmaker. Ook daar ben ik hartstikke blij mee. Herman de Bruin. We kijken weer naar de historie. Feiten. We bellen straks natuurlijk even met Ron Kas. We hebben de 90s flashback, oftewel we gaan één keer terug naar de jaren 90. En we hebben natuurlijk onze Franse tweeluik ook verderop in het programma. Dus kortom, genoeg ingrediënten om lekker te blijven luisteren. En je kunt vandaag ook weer kans maken op een draadloze koptelefoon met Bluetooth, ja, en een powerbank. En dat zit allemaal in één pakket als je meedoet met het muzikale rad. Dus speel ook gewoon lekker mee en maak kans op die mooie prijs. Nou, veel meer redenen heb ik niet om te blijven luisteren. Ik ben even uitgepraat voor nu, geloof ik.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen.
0: Goedemiddag.

0: Een gelegenheidsduet uit de jaren 80, begin jaren 80. En namen zij dit op in de studio. Paul McCartney en Michael Jackson en CCC.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Ja, Ron, inderdaad. CCC, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Kevin.
0: Goedemiddag, wat leuk om jou weer te spreken na al die tijd.
3: Ja. Het lag meer aan jou dan aan mij, hè?
0: Ja, jij bent er gewoon. En dat is maar goed ook, want er is genoeg te doen altijd bij je Adres onbekend.
3: Ja.
0: Voor vandaag, ik wil toch eventjes hebben over Paula Kibbel natuurlijk.
3: Ja, Paula Kibbel uit Den Haag heeft daar met haar Italiaanse man een Italiaans restaurant. En daar werkte een mevrouw en die wilde wel eens weten wie haar familie was, ergens overal in Europa. Mm-hmm. En toen dacht Paula, weet je wat, ik ga ook eens keer naar zo'n DNA-databank. Leuk, misschien vind ik nog neefjes en nichtjes. Komt ze me daar toch ineens erachter dat haar vader niet is? Dat zit zo, je komt in een stamboom terecht. En dan verwacht je in die stamboom de naam van je vader te zien. Nou, die stond er niet, die kwam ze niet tegen. Dat is op DNA-gebied niet haar vader geweest. En vader is in de jaren 80 overleden. Dus ja, ze keek de hele familie eens aan en ze dacht, ja, mijn zusjes zijn ook allemaal veel dunner en hebben veel rechtere gezichten. En zij is wat gezelliger gebouwd, zal ik maar zeggen. En zo keek ze er zelf ook tegenaan. En een van haar zussen was mee, want die heeft haar over de streep moeten trekken. Want ja, ze is zelf geboren in 1958. En dan moet je wel terug naar wat er gebeurd is in 1957, 9 maanden daarvoor. En ze weet, haar moeder is als niet hot. Komt uit Den Haag, woonde altijd in Den Haag, heeft overal en nergens gewerkt. En in de stamboom, gelukkig, kwamen wij een naam tegen. De naam van Sofia blijkt ze te heten, van der Pol. Ja. En die vonden wij, dat moet een nichtje zijn. Dus haar opa is de vader, waarschijnlijk, van Paula. En toen vonden we ook de broer van deze Sofia. En deze aad zegt, ja, ik vind het interessant. Ik wil je graag helpen. Dus ondanks dat ze een halve eeuw geleden ruim zoeken, is er hulp aangeboden en komt er een DNA-test. En als daar nou blijkt dat daar een hele duidelijke link in zit, dan weten wij waarschijnlijk dus ook wie die vader geweest is. Henk van der Pol zal dat geweest zijn waarschijnlijk. Nou, en dat is een ongelofelijk verhaal. Dus mocht je ooit denken, ik ga voor de lol eens even kijken hoe mijn DNA is opgebouwd, weet waar je begint.
0: Ik durf het niet aan. Nou ja, goed, ik bedoel, het is natuurlijk, ik snap dat mensen het willen weten, maar weet waar je aan begint met zoiets, hè?
3: Ja, dat is toch echt zo. En zeker als je ouders er al heel lang niet meer zijn. Ja, want achteraf ga je natuurlijk denken, oh, ik krijg wel een hele andere behandeling thuis dan mijn zussen. Je gaat ineens verschillen zien. Je gaat je ineens afvragen waarom het huis altijd helemaal vol zat met wildvreemde mensen. En wie van die wildvreemde mensen dan misschien je vader is geweest. Het maakt het ook wel met terugwerkende kracht tamelijk ingewikkeld.
0: Nou, dat is zeker waar. Voor volgende week kunnen wij helpen met Anneke Zwarts, heb ik begrepen?
3: Ja, Anneke Zwarts die heeft in Den Haag gewoond. Is een maatschappelijk werkster geweest bij het jongerenadviescentrum, het JAK. Er is een brief gevonden. En die brief, ja, ik vind wel dat die terug moet naar de familie. Marlijn heeft hem gevonden. Ze zegt, ik ben een meisje dat vroeger wel tot 3 keer toe van huis is weggelopen uit onvrede. En deze mevrouw Zwarts heeft toen als maatschappelijk werkster een brief aan mijn vader geschreven. Bij wijze van ondersteuning. 5 kantjes lang, 5 kantjes liefde, 5 kantjes ondersteuning. Van deze Anneke Zwarts, die kan er niet meer zijn, maar ze heeft 2 dochters. 2 dochters die misschien uit Dordrecht komen. Daar heeft zij namelijk wel gewerkt bij het JAK samen met ene Ine Blankenstein. En ik weet zeker dat ze er niet meer is, want in het jaar 1967 is deze ontzettend aardige Anneke doodgereden door een vrachtwagen. Zij is zelf maar 45 jaar geworden, maar we zoeken dus de kinderen, de dochters Zwarts. Met Z aan het eind.
0: Nou, duidelijk. En dan mag je het welbekende nummer natuurlijk nog een keer noemen.
3: Met genoegen 0800 30 30 300. Nog 4 keer Adres onbekend in dit seizoen. Nog de hele maand juni. Kom maar op met je verhaal. Laat het weten bij ons op adresonbekend.nl.
0: Kijk, heel goed. Ik wens jou een hele fijne zondag. Dank vandaag weer voor jouw maatschappelijke taak.
3: Dankjewel. En hou ze bezig.
0: Ja.
3: Ik vind het heel mooi. Ik ga het opschrijven en dan ga ik het thuis navertellen wat ik zojuist gedaan heb.
0: Nou, geweldig. Goed. Dankjewel, hè. Dag.
3: Oké, doeg. Dag.

0: Bruce Springsteen, de Boss, hier bij Radio West. In Als de Dag van Toen, waar het inmiddels alweer 2:30 is geweest.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Hoog tijd om aan het rat te gaan draaien. Het spelletje op de zondagmiddag. Een spelletje wat inmiddels niet alleen berucht, maar ook best wel beroemd is. En daar ben ik heel blij mee. Ik vind het leuk. Ik vind het zelf ook een heel leuk spelletje. Hoe werkt het? Mocht je het nog nooit gehoord hebben. Het is vrij simpel. Er staat een rat in de studio. Daar geef ik zo meteen een draai aan. De letters A tot en met Z staan erop. Nou, op een gegeven moment komt hij op een letter. Die ga ik dan melden natuurlijk. En dan mag je daarmee gaan bedenken welke liedjes, artiesten, groepen of bands je kent met die letters. En die mag je dan vervolgens doorbellen, door appen of door mailen. Drie verschillende opties heb je daarvoor. En je maakt vandaag kans op een draadloze koptelefoon. Die is gloednieuw. Die werkt met Bluetooth. Dus dan kun je overal naar je favoriete muziek luisteren. Of naar Radio West natuurlijk. En er hoort ook een powerbank bij. En daar kun je dan bijvoorbeeld weer of die koptelefoon, of je telefoon of je laptop mee opladen. Dus dat is een mooi pakketje. Ik ga gewoon lekker draaien. Komt-ie, daar gaan we weer. 1, 2, 3... Vorige week is het spelletje niet gespeeld vanwege eeuwige roem. En vandaag gelukkig weer terug. Hij komt op de letter K. De K van Kevin dus, de K van Karel. Op het moment dat je nu een idee hebt, dan zou ik zeggen 070-390-5454. Dat is het telefoonnummer. Je mag appen, dat is 070-307-8080. Of eventjes mailen naar kevin@omroepwest.nl. Dus zo werkt het. En sommige mensen zijn heel snel. Goedemiddag, Radio West. Met wie spreek ik?
2: Hey, Kevin, je spreekt met Johan.
0: Dag Johan, wat ben je er snel bij, zeg?
2: Ja, nou, ik zit al heel de dag naar jullie te luisteren en ik denk, hup.
0: Je zat klaar.
2: Je moet het ijzer smeden als het heet is.
0: Nou, dat doe je heel goed, Johan. Welke heb je met de letter K?
2: Een liedje met de letter K, dus de artiest of de titelsong.
0: Ja, dat klopt.
2: Monique, zeg jij het eens.
0: Oh, er wordt nog even overleg gepleegd op het einde. Kijk, dat is dan ook weer een aanpak natuurlijk, hè, zoals je het zou kunnen doen.
2: Ja, dat is waar, ja. Het spijt me.
0: Oh, jullie hebben nog helemaal geen idee?
2: Nou, ik zat eerder aan de letter E of letter B te denken.
0: Ja, maar zo werkt het spel niet, Johan.
2: Nee, dat is helaas, Jan.
0: Wat ben je tegen de draad vandaag? Nou, dat ben ik niet van je gewend.
2: Oké, doe maar dan, omdat ik toch tegen de draad ben.
0: Ja.
2: Herman Brood. Met ook kut.
0: Maar dat is dan meer om gewoon te draaien, even als verzoekje.
2: Ja, nou, het begint ook met elkaar.
0: Ik ga hem opschrijven. Johan, dankjewel, hè.
2: Ja, oké.
0: Hoi. Nou, gelukkig gelijk even wat regeltjes van dit spel. Het zou leuk zijn als je gewoon een idee hebt als je mailt of belt. Gewoon zomaar een tip, hoor. Goed. Even voor 5:00 gaan we het winnende liedje draaien.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: De bedoeling van dit radioprogramma op de zondagmiddag is dat we er ook een klein beetje rustig en relaxed van blijven. En dat lukt wel met dit soort muziek van de Commodores. Night Shift, daarvoor trouwens ook dat hele ontspannen plaatje van Aretha Franklin. En I Say A Little Prayer. Maar dan is het nu tijd voor dit.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Niet al te lange tijd geleden vond ik het eigenlijk heel jammer dat ik geen enkel liedje uit de jaren 90 kon draaien. Want ja, je moet natuurlijk bij het programma blijven. Jaren 60, 70 en 80. En daar houdt het dan op. En toen heb ik bedacht van nou, hoe leuk zou het zijn om eens per programma een keertje terug te gaan naar de jaren 90. Nou, dat hebben we dan de jaren 90 flashback genoemd. De 90s flashback. Zo klinkt het nog hipper. En dit keer met een van de meest veelzijdige artiesten uit de Amerikaanse showbusiness. Namelijk Bette Midler. Ze begon haar carrière eind jaren 60 als zangeres en groeide uit tot een succesvolle actrice en won in de loop der jaren meerdere Grammy Awards, Emmy Awards en ook een Tony Award. Jawel, deze dame heeft ze allemaal binnengesleept. En ook films, filmfans die kennen haar van rollen in onder andere Beaches, The Rose natuurlijk en ook de film Hocus Pocus. In 1995 liet deze Bette Midler opnieuw van zich horen met To Deserve You. Het nummer werd geschreven door hitmaker Mariah McKee en verscheen op het album Bed of Roses. Bette of Roses, moet ik eigenlijk zeggen. Opvallend genoeg kreeg de ballad voor de single-uitgave een dansbare remix, waarmee het lied ook de club en de clubs wist te veroveren. Een bijzondere combinatie van emotie en ritme, helemaal passend bij de jaren 90. Het is de 90s flashback van deze week, Bette Midler en To Deserve You.
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.

Wat we in de jaren 80 allemaal heel erg normaal vonden, dat noemen ze nu vandaag de dag heel vaak guilty pleasures of een beetje foute liedjes. Ja, het is een beetje een fout liedje, maar het is ook wel weer hartstikke leuk en een stukje nostalgie toch? De Dolly Dots en Tell It All About Boys. We spelen op de zondagmiddag het muzikale rad. We hebben vandaag de letter K gedraaid en Johan kwam een klein beetje moeilijk op gang, maar ik ben inmiddels al de afgelopen 15 minuten met heel veel mensen aan de telefoon geweest. En er komen ongelooflijk veel goede suggesties binnen. Zo komt Trudy van de Akker met deze van de Spelbrekers en kleine kokette Katinka.

Pepe. Heel mooie ballad wat dat betreft. Een mooie liefdesliedje. Marty die komt met deze van Gordon. En die komt uit de jaren 90. Maar ik heb hem toch goedgekeurd. Want ja, we draaien ook af en toe dus de 90 jaren in dit programma. Kon ik maar even bij je zijn.

Misschien horen we deze wel terug even voor 5 uur in het muzikale rad. Je mag nog steeds meedoen. Natuurlijk tot 4:30 kun je jouw suggestie doorbellen naar 070-390-5454. Je mag het ook naar me appen. Dat is ook net zo makkelijk. 070-307-8080. En ook mailen. Dat mag. Kevin@omroepwest.nl. Liedjes, artiesten met de letter K van Karel. Het goede doel tot aan 3 uur.

0: Vandaag op TV West, de talkshow Aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
11: In Den Haag is het 21 graden, in Noordwijk 19. Er is lichte sluierbewolking, maar die zon die komt daar dwars doorheen.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 3 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De dag-nachtapotheek in het Alreine ziekenhuis in Alphen aan de Rijn moet de deuren sluiten. Vanaf morgen kunnen patiënten er niet meer terecht voor medicijnen die buiten kantooruren en met spoed nodig zijn. Inwoners moeten voortaan naar Leiderdorp. Reden voor de sluiting is een gebrek aan personeel in de apotheek. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. Een automobilist en een bestuurder van een busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De brandweer heeft in Noordwijk een hond gered uit een dakgoot. Kevin, uit een dakgoot. Die hond, Guus, die was via het balkon in de dakgoot gesprongen. Ja, en toen durfde hij niet meer terug naar beneden.
12: Oh, dit keer geen poes, maar een hond in de dakgoot.
11: Je zou denken een poes, ja. Met de ladderwagen gingen de brandweerlieden naar boven om dat dier heel langzaam te benaderen. Want ja, je wilt wel dat hij daar blijft staan natuurlijk. Dat is gelukt. Hij liet zich door een brandweerman uit die dakgoot tillen. En foto's van die hond in die dakgoot. Het is echt... Het is net alsof je denkt, is het waar? Is het AI?
12: Ja, maar dit hebben we ook een beetje nodig in deze tijd. Dit soort nieuws. Ja, het is voor die hond niet leuk, maar... Ja.
11: Zeker, het is goed afgelopen en op onze website staan de foto's. Dat is over de hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Marnix, dankjewel. Na de reclame, muziek van John Travolta en Olivia Newton-John. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
14: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk...

zal ik iets heel eerlijk opbiechten. Ik ben begonnen bij de radio toen ik 13 jaar oud was. Ja, wat weet je nou als je 13 jaar bent? Ik moest toen een programma overnemen op de lokale radio. En toen moest ik dit liedje afkondigen. En toen had ik gezegd dat het Gerry en de Paakmakers waren. Ja. Ik had geen idee. Ik werd uiteraard gecorrigeerd daarna. Dus ik moet er altijd aan denken als ik dit dan hoor of zie. Goed, het is even na 4 uur en welkom bij het laatste uur van Als de Dag van Toen. Met zometeen de ontknoping van het muzikale rad. Ja, ik ben hier de administratie aan het opmaken en het is nogal een klus vandaag. Want ik heb heel veel

reacties binnengekregen. Sowieso veel via de telefoon. Vind ik altijd leuk en doe ik altijd mijn best om iedereen zo goed mogelijk op te nemen en te woord te staan. Nou, is goed gekomen. Heel veel reacties ook via de WhatsApp en ook via de mail. En ik ben ze nu aan het verzamelen in die bekende Hoge Hoed. Ik zal nog even wat dingen doornemen, want er komen zoveel leuke dingetjes binnen. José bijvoorbeeld, die komt met deze van Corrie Konings.

De achternaam van deze dame die klopt. Hè. Corrie is met de C, maar de Konings is toch echt met die letter K. John gooit het over een heel andere boeg. Die zegt, wat dacht je van Queen? Ja, dat is dan de Q, maar Killer Queen, die is helemaal goed.

Ook die gaat de Hooghoed in. En misschien haalt hij het wel zometeen in de Hooghoed. Tot het draaien helemaal. Willy en Dennis die waren het allebei met elkaar eens. Want die kwamen allebei met deze van Koos Alberts.

0: Wat een goede oude tijd, hè, als je dit zo hoort. Geweldig. Je mag nog even een kwartier reageren. 070-390-5454. Met een goed antwoord, de letter K dus vandaag. Of 070-307-8080. En dat is natuurlijk de WhatsApp. Oké. Over een kwartier, de grote ontknoping.
1: Dit is Als de Dag van Toen, met Kevin Brouwer.
0: En zometeen draaien wij de top toen van Mark. We gaan Mark even bellen. Maar tot die tijd horen we deze van Ramse Shaffi. Hier is Sammy.
2: Sammy loopt niet zo verboden.

0: Ramses in Als de Dag van Toen. Bij Radio West.
1: De Top Toen.
0: Tijd voor drie liedjes. Een liedje uit de jaren 60, 70 en 80. Helemaal op verzoek. En dit keer een mailtje gekregen van Mark. Mark, een hele goede middag.
2: Hoi, hoi, goedemiddag.
0: Mark, jij bent een grote muziekliefhebber. Dat haal ik helemaal uit jouw mailtje. Ja, hè?
2: Ja, zeker, 100%.
0: Want jij hebt ook nog een platenspeler thuis staan en daar maak jij regelmatig gebruik van.
2: Ja, absoluut, absoluut. Dat is superleuk. Lekker alles op vinyl luisteren en nou ja, even terug de tijd ingaan.
0: Ja, maakt dat voor jou een groot verschil?
2: Maar ja, het is wat origineler natuurlijk, dus eigenlijk wel. Het is tegenwoordig zo makkelijk om muziek te luisteren. Ja, je sluit de speaker aan en je luistert muziek en hier moet je echt iets voor doen. Het plaatje is klaar en je moet weer even een andere erop leggen.
0: Ja, precies. Dat is echt dat goede oude gevoel. Jij bent 28 of 29, haal ik jou uit je mailtje?
2: 28.
0: Yes. Je hebt een plaatspeler aangeschaft en jij maakt zelf af en toe, dan doe je gewoon of met vrienden of alleen een heerlijk vinylavondje.
2: Ja, wijntje erbij. Nou, top.
0: Ja, dan hoor ik ook helemaal niks geks. Je hebt gekozen voor straks voor de jaren 80 Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. En waarom deze?
2: Goh, nou, de jaren 80 die heeft sowieso echt wel hele leuke muziek. Maar dit is eigenlijk wel een nummer wat een beetje vergeten wordt.
0: Ja.
2: En het heeft een heerlijk deuntje, dus nou, je wordt er gewoon vrolijk van.
0: Ja, nou ben ik het helemaal mee eens. Ik heb hem ook al hele lange tijd niet meer gehoord. En dan voor de jaren 70, de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Ja, ik denk als je die hoort, dan gaat het zonnetje schijnen, hè?
2: Nou ja, ik wou dat dus zeggen. Ik weet niet hoe het in Den Haag is, maar hier in Brabant is het heel erg bewolkt. Dus ik dacht, dat kunnen we even gebruiken, wat zon uit de speakers.
0: Ja, inderdaad. Leuk trouwens dat ook Brabant meeluistert met dit programma. Ik heb het al vaker gezegd, ook op de Veluwe wordt geluisterd. We krijgen altijd reacties uit alle hoeken van het land. Leuk om dat te horen. We gaan de Bellamy Brothers zeker draaien. En voor de jaren 60, Creedence Clearwater Revival met Proud Mary.
2: Ja, nou ja, de originele is natuurlijk van Tina Turner en Ike. En die kent dus iedereen. Of nee, sorry, dit is de originele. Die van Tina Turner en van Ike, die is gecoverd. Ja, en die kent dus iedereen. Maar deze, die wordt ook een beetje vergeten. En nou, is wel even leuk om die nog eens een keer te horen.
0: En die krijgt jouw voorkeur. Ik denk dat er heel veel luisteraars met jou zijn als het gaat om deze keuze. Dus we gaan er gewoon lekker van genieten. Zet de radio lekker wat harder, Mark. En leuk dat je luistert. Dankjewel voor je mailtje. En bij deze, jouw top toen.
2: Yes, super.
1: De Top Toen, jaren 60.

0: Er wordt niet alleen in Zuid-Holland geluisterd naar dit radioprogramma. Maar we hebben onze regio behoorlijk uitgebreid. En ook in Brabant wordt er meegeluisterd door Mark. En hij mailde met mij deze top toen door. Die begon bij de Creedence Clearwater Revival. En Proud Mary. En daarna deze van de Bellamy Brothers. En Let Your Love Flow. Een hele leuke 70s. En dan komen we natuurlijk aan
1: de top toen. Jaren 80.
0: Bij volgens hem een liedje wat je niet zo heel vaak meer hoort. En dat klopt wel. Viola Wills en Gonna Get Along Without You Now.

Leuk, leuk, leuk, deze Top Toon. Mark, dankjewel voor jouw muzikale input. Mocht je nou ook een Top Toon willen indienen, het kan er gewoon weer. De hele maand juni zijn we er gewoon. En in juli ook, en in augustus ook. Maar ook in de maand juni komt misschien jouw Top Toon wel heel erg van pas. Laat het me weten. Een liedje uit de jaren 60, een liedje uit de jaren 70 en eentje uit de 80's. En mail die dan naar kevin@omroepwest.nl. Het is 16:30, lieve mensen. En we gaan weer even naar Viva la France. Altijd een leuk en gezellig onderdeel in dit programma. Alsof we ons gewoon even met elkaar zo gezellig onder elkaar in Frankrijk wanen. Op een mooi pleintje of aan de Seine bijvoorbeeld. Tijd voor twee Franse klassiekers die overigens compleet haaks op elkaar staan wat mij betreft. We beginnen met een van de grootste namen uit de Franse chansongeschiedenis. Namelijk Gilbert Bécaud. De zanger, pianist en componist die stond bekend om zijn energieke optredens en kreeg niet voor niets de bijnaam Monsieur 100.000 volts, oftewel meneer 100.000 volt. In 1961 bracht hij Et Maintenant uit, een van zijn bekendste chansons. Het lied vertelt het verhaal van iemand die na een verloren liefde niet meer weet hoe het verder moet. Het groeide uit tot een internationale klassieker en werd later ook in het Engels bekend als What Now, My Love. Daarna schakelen we over naar Sandra Kim, die in 1984 een grote hit scoorde vanwege natuurlijk het Eurovisie Songfestival J'aime la vie. Ze was toen nog maar 13 jaar oud, maar ze wist heel Europa te charmeren met haar enthousiasme en haar positieve boodschap: geniet van het leven. Ja, zo is dat, J'aime la vie. Twee generaties Franstalige muziek uit twee compleet verschillende stijlen, ik zei het al. Zometeen dus Sandra Kim. Maar eerst deze wat gedragen van Gilbert Bécaud. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6.

Zending van het Songfestival aller tijden. Deze van Sandra Kim en Jamme Lavie. De hekkensluiter in Un de France. Goed, leuk om zo even die twee Franse liedjes te horen op de zondag. Goed, ik ga nog even de laatste administratie bijwerken. Ik ben echt bijna zover. Ik heb hier nog 2, 3, 4 briefjes die ik er nog even in moet doen. En dan komt het helemaal goed. Zometeen ga ik met mijn hand in de hooghoed. En dan gaan we zometeen een winnend liedje draaien. En iemand heel erg blij maken met een draadloze koptelefoon en een powerbank. The Romantics.

0: is altijd wel erg gevaarlijk eigenlijk, hè? Om te praten in je slaap. Althans, het is op zich niet gevaarlijk om te praten in je slaap. Maar wel natuurlijk als je dingen begint te vertellen die misschien degene die naast je ligt niet zou mogen weten.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Ja, ik bedoel, je weet nooit wat eruit komt. En ik heb ook wel eens de neiging om in mijn praten te slapen. In mijn slaap te praten, bedoel ik. En meestal is het een beetje onsamenhangend. Dus daar kan diegene niet zo heel veel mee. Dus goed. The Romantic Stalking in Your Sleep. Goed. Ik heb inmiddels alle briefjes verzameld. Het waren er echt weer heel wat. Het is ongelooflijk. De hooghoed zit weer echt helemaal vol. Dus ik ga eventjes flink graaien in de hoed. En dan ga ik er weer eentje uithalen. En die gaan wij je terugbellen. Ik doe even mijn ogen dicht, zodat ik het ook echt niet zie. Dus dan ga ik er nu eentje uithalen. Zo. En die heb ik dubbel gevouwen. Dus die moet ik altijd even openvouwen. En dan zie ik wie dat is. En dan gaan we eens even kijken of we diegene kunnen terugbellen. Leuk liedje sowieso. Maar dat waren ze allemaal. Dus dat sowieso. Even kijken hoor. Altijd een technisch even spannend. Moet het telefoonnummer erbij zoeken. En het liedje ook tegelijkertijd natuurlijk. Even kijken. Ja. Dit gaat in ieder geval goed.
2: Okay.
0: Hallo.
2: Hallo, met Trudy van Aten.
0: Dag Trudy, met Kevin spreek je voor Radio West.
2: Ja.
0: Ja? Voelde je hem aankomen of niet?
2: Ja, met dat liedje.
0: Ja. Ben je wel een beetje blij, Trudy?
2: Ja, ik ben heel blij.
0: Oh, gelukkig. Ja, wat welk liedje heb jij doorgegeven, Trudy?
2: Kleine Kokette Katinka.
0: Ja, de spelbrekers met de Kleine Kokette Katinka. Ontzettend leuk liedje natuurlijk. En hij is helemaal goed, Trudy.
2: Oké. Okay.
0: Ja, ik ga jou feliciteren, want je krijgt namelijk een draadloze koptelefoon en een powerbank aangeboden door Fresh en Rebel. En dat wordt een mooie koptelefoon met een fijn kleurtje ook. En een powerbank ook met een fijn kleurtje. En daar kun jij heerlijk mee aan de gang.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, wat was je aan het doen zo op deze zondag?
2: Nou, ik ben even naar buiten geweest, lekker even op het scootmobiel gezeten. En nu zit ik gewoon even binnen.
0: En nu lekker binnen. En dan als de dag van toe luisteren vandaag dus ook.
2: Ja.
0: Nou, dat wordt heel erg gewaardeerd. Trudy, blijf even aan de telefoon. Dan ga ik jouw gegevens noteren die we nodig hebben om het allemaal op te sturen. En ontzettend dankjewel voor het meespelen en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.

0: Vandaag op TV West, de talkshow aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in aan tafel over zorg en gezondheid. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

Steely Dan, Do It Again, hier bij Radio West. Een van de laatste in Oosterdag van toen. Ja, het gaat wat dat betreft altijd snel, hè. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Ik heb het in ieder geval heel erg naar mijn zin gehad. Zometeen kijken of we nog even tijd hebben voor het slotlied van Oosterdag van toen. Speciaal gemaakt voor dit programma. Net als de openingssong, hè. Op het liedje van Reinhard Meij. Oosterdag van toen. En zometeen het slotlied. Ja, daar hebben we nog wel even tijd voor, denk ik. Maar eerst deze. Ook mooi. De Nits en Neskio.

0: Als er iemand bij ons thuis kon genieten van muziek, was het ook zeker mijn moeder. Maar mijn vader die kon er ook wat van. En als dan de Nits op de radio kwamen, of hij zette een plaat van de Nits op, dan ging dat thuis ook snoei en snoeihard. En dat blijft je toch bij je, ook op latere leeftijd, valt mij op. De Nits en Neskio. Dat was de laatste in vandaag als de dag van toen. We zitten er alweer doorheen. Volgende week dan zijn we er natuurlijk ook weer van 2 tot 5. En mocht je je nou willen bemoeien met dit programma, je weet het, hè, een top toen, een liedje uit de jaren 60, 70 en 80... kan je gewoon doorgeven op kevin@omroepwest.nl. Mocht je suggesties hebben, laat het me vooral weten, want ik draai ze met heel veel plezier voor je. Volgende week natuurlijk gewoon weer.
1: Het moment is daar dat onze wegen scheiden.
0: Ja, de wegen scheiden weer, mensen.
1: We zongen samen liedjes van weleer.
0: Lekker meegezongen.

0: Bernie Hopkin, Those Were The Days. En vandaag hebben we ook nog de Franse versie gedraaid van Dalida. Hè, na dat gesprek met Maarten. Dus wat dat betreft is het balletje helemaal rond. Ik wens je een hele fijne avond. Zometeen muziek van alle tijden. Je kunt weer lekker gaan genieten van ook die fijne muziek. En ik zou het nogmaals leuk vinden om elkaar volgende week weer te treffen. Op de zondagmiddag van 2 tot 5 uur. Hier bij Radio West. Fijne avond. Adieu. Bonjour.
1: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen... en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux-studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux-collecties... en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
17: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Tot 7 uur.

Dag lieve luisteraar, daar zijn we met muziek van alle tijden voor deze 31ste mei, de laatste van de maand. Maar ja, na de mei komt natuurlijk gewoon juni, dus we gaan gezellig verder. We beginnen met een verzoekje van Kees van der Leden. Graag die van The Rolling Stones, Painted Black. MUZIEK

Rolling Stones en Painted Black draaiden we speciaal voor Kees van der Leden uit Lisse op verzoek van Gert van Gerwen, ook uit Lisse. En kunt u erbij vermelden, I see a white horse and I want to paint it black. Dat slaat op het bezoekje aan de Stones op 15 april 1967. Hè, het beroemde concert in de Houtrusthallen in Den Haag. Ja, ze waren erbij, hoe is het mogelijk? Een verzoekje van José Rapati uit Zoetermeer voor alle luisteraars dat hele mooie nummer van Barbara Streisand, Memory.

Ja, zeker een mooi nummer, José, voor alle luisteraars. Memory van Barbara Streisand. Een plaatje wat is blijven liggen, want ja, het kwam een beetje laat binnen vorige week. Catharina Appelscha, die wilde graag horen een nummer van Chris Beuving. Laat me nog even.

Chris Beuving was dat. Laat me nog even op verzoek van Catharina Appelscha. En we hadden hem eigenlijk vorige week al kunnen draaien. Maar ja, het kwam een beetje laat binnen. Dus zorg ervoor dat je op tijd je verzoekje indient. Liefst voor woensdag. Een verzoekje dan van Corrie Loijenstein uit Rijswijk. Een nummer voor iedereen, omdat het zo'n fijn nummer is van James Last, Guantanamera.

James Last met Guantanamera op verzoek van Corrie Loyestein uit Amsterdam. Ja, op die enorme verjaardagskalender op het toilet hier bij Omroep West... daar zag ik dat vandaag jarig is niemand minder dan onze grote vriend Danny Vera. 49 wordt hij, nou, van harte. Dus ik dacht, gaan een mooie plaat van hem draaien. Ja, zijn grootste hit natuurlijk, Rollercoaster. MUZIEK

Speciaal voor de jarige Danny Vera. 49 wordt hij. Nou, van harte, Rollercoaster was dat. Een mailtje van Adrie Fortman Velu uit Poeldijk. Een plaat voor alle luisteraars, omdat het zo'n leuke plaat is. Ja, het komt uit de film High Society. En hij maakte daar een calypso-nummer van. Louis Armstrong, High Society Calypso.

0: Ja, dan hoor je dat het uit die film komt, hè? High Society. Louis Armstrong, dit keer niet op zijn trompet, maar gewoon met zijn heerlijke zangstem. Op verzoek van Adrie Fortman-Velu uit Poeldijk.
1: Vandaag op TV West, de talkshow Aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Vandaag vanaf 5:00 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
0: Bonnie Groen uit Voorburg vindt het altijd fijn dat ik zoveel nummers draai voor de luisteraars. Dat doet haar goed. Ja, wij vinden dat ook geweldig om mensen een plezier te doen met platen die ze leuk vinden. En Bonnie vindt de plaat van de Amazing Stroopwafels heel erg leuk. Die wil ze nog een keer horen. De Oude Maasweg.

Ja, wat een prachtig nummer is het toch, hè? Van de Amazing Stroopwafels. Een stukje Engels en een stukje Nederlands. Oude Maasweg, op verzoek van Bonnie Groen uit Voorburg. Afgelopen week bereikte ons het trieste nieuws dat op maandag 25 mei Sonny Rollins is overleden. Dan zeg je Sonny wie? Ja, Sonny Rollins. Amerikaanse saxofonist, 95 is die geworden. En dat was een icoon in de jazzgeschiedenis. Al vanaf de jaren 40, eind jaren 40, zette hij de eerste stappen als tiener in de muziekwereld. En tot 2014 maakte hij maar liefst 60 albums, zelfs meer dan dat. En hij gaf duizenden concerten. Nou, spectaculair waren altijd zijn solo's die dan in hoog tempo voortjakkerden. En dat kon best een half uur duren. Hebben we vandaag helaas de tijd niet voor, maar het was best wel een interessant persoon, hoor, onze Sonny Rollins. Hij is ooit veroordeeld voor een gewapende overval. Toen ging het wat minder met hem, zat hij in de gevangenis op Rikers Island, kwam voorwaardelijk vrij en ging toch weer naar de jazzmuzikanten. Nou, toen kreeg hij zijn volgende moeilijke periode, want toen ging hij aan de drugs, aan de heroïne. Daar heeft hij later vrij weinig over gezegd. Hij hulde zich in stilzwijgen. 1955 liet hij zich opnemen in een kliniek en toen is hij toch een beetje van zijn verslaving afgekomen. Ja, wat moet je dan draaien van Sonny Rollins? Nou, veel mensen weten dat niet, maar de tune van onze eigen Cote & Bee, die is van Sonny Rollins. Duke of Iron.

Sonny Rollins, ter nagedachtenis aan deze fantastische saxofonist. Geen kleine jongen, hè? Hij speelde bijvoorbeeld ook nog gewoon mee op de Rolling Stones in de jaren 80. En in eind jaren 2012, toen heeft hij er een punt achter gezet. Want toen kreeg hij last van longfibrose. Ja, en dan kan je natuurlijk heel moeilijk saxofoon spelen. En uiteindelijk is hij toch nog 95 geworden. Een verzoek van Rob de Jong, Mia Caro Carolino. Carolina natuurlijk. En dat is van de Italiaan uit Den Haag, oftewel de Haagse Italiaan, Peter van Woerd.

0: Peter Van Wood. Ja, hij heette natuurlijk gewoon iets met Peter van Houten. Maar dat klonk natuurlijk niet. Zeker niet als je Mia Caro Carolina zingt. Op verzoek van Rob de Jong.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Ja, en stuur je verzoekje nou gelijk nu alvast in. Dan weet je zeker dat je volgende week zondag weer wordt gedraaid. Gisteren, ja, open huis hier, open dag. En wat een feest. En wie stond er op nummer 1? Ja, je kan het bijna niet geloven, maar het is echt waar. Onze eigen Tess Merlo. Weer de nummer 1 in de eeuwige roemlijst. Natuurlijk met dat prachtige Ons Huis.

Onze eigen Tess Merlo. En weer stond ze op nummer 1 in de eeuwige roemlijst. Ja, het is ook wel een prachtig nummer, hè? Ons huis. Jan Konings uit Pijnakker vraagt een plaat aan voor hemzelf. Graag die van Tony Willet. Dat is die zangeres van Pussycat, hè, met Impressions. Tony is uitgeroepen als beste countryzangeres van Nederland. En Jip Golstein betitelde haar in 1985 als beste soulzangeres van Nederland. Jan vindt het jammer dat je zo weinig van haar hoort na al haar successen met Pussycat. Ja, dit is gewoon een prachtig solo-nummer van Tony Willet, Impressions.

0: Op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. Hij is groot fan van Tony Willet. En daarom draaiden we Impressions.
1: Eerder te horen op Radio West.
2: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
3: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
4: Wacht, dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen. Natuurlijk. Een beetje romantisch verslag, alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
3: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. Dan gaan die vleugels wijd van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van hoelala, wat is dit voor een leuke man zeg. Potverdorie zeg hé.
4: Goed zo, genoeg.
3: Nou, en dan gaan ze, ja.
4: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè.
3: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig.
4: Na zo'n vrijpartij.
3: Ja, precies. Ja.
1: Radio West. Altijd dichterbij. Dit is Radio
0: West. Op de voicemail een bericht van onze vriend uit Rotterdam-Zuid. Mustafa Tunk. Voor hemzelf, hij kan wel een oppeppertje gebruiken. Nou, alle goeds, Mustafa. Hij wil horen Laat me van Gordon.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen... De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield. Waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Tot 7 uur, muziek van...

0: Maywood, de twee zingende zusters, opende het tweede uur van Muziek van Alle Tijden voor deze zondag. Rio was dat. Nog even een bedankje voor Nanny Plug uit Noordwijk. Ze stond op de voorspel. Ze was blij verrast dat ik het plaatje voor haar had gedraaid. Ja, de koningin van Noordwijk. Ze was heel blij, zo had ik te genoemd, ja. Kees, ook nog bedankt, want je bent een onbetaalbare kracht op de achtergrond.
1: Jeetje.
0: Ja. Nou, vorige week vertelde ze dat ze dus was getrouwd vanuit Den Haag. En ze werkte toen in de bibliotheek in de Bilderdijkstraat in Den Haag. Ja, daar gebeuren nu hele andere dingen dan het uitlenen van boeken. Leuk nog dat je even reageerde, Nanny. Eliane Ebbink uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Erik Ebbink uit Den Haag. Dat is haar vader en die wordt morgen 83 jaar. Meneer Ebbink die is jarenlang vrijwilliger geweest bij de scouting. Vandaar dit nummer. Ralph Reeder en de Jamboree Song.

Ralph Reeder en de Jamboree Song voor de jarige vader Erik Ebbink. Ja, hij is jarenlang vrijwilliger geweest bij de scouting. Vandaar dit nummer. Hij wordt gefeliciteerd namens zoon, dochter, kleinzoon, vrienden en alle kennissen. Een verzoekje dan van Wim Romani uit Voorburg. Graag van Mark Gerritsen of MG Wijzer met de jaren.

0: MG Levenslied, oftewel Mark Gerritsen met Wijzer met de Jaren. Op verzoek van Wim Romani uit Voorburg.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Dan een verzoekje, een plaat voor alle liefhebbers van oude stijl jazz. Maarten Roderkerk uit Rijnsburg vraagt aan Ted Easton's jazzband met Shine als een eerbetoon aan de onvergetelijke klarinettist Jan Morks.

Shine was dat van de Ted Easton's Jazz Band. Als eerbetoon aan de onvergetelijke klarinetist Jan Morks. Op verzoek van Maarten Rodekerk uit Rijnsburg. Ja, gisteren natuurlijk de finale van de eeuwige roemlijst. En daarin vonden we ook onze eigen Anouk met Birds. Daarvoor ging ze maar, met dat nummer ging ze mee naar het Songfestival. Nummer 46.

0: Onze eigen Anouk met Birds. Ja, ze haalde nummer 46 in de eeuwige roemlijst. Gisteren natuurlijk de finale. Is this the
1: real life? Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
0: Iedere week rond deze tijd dalen we af in de oude, in de collectie van de oude joekel in, het, in de kelder hier. Ja, ik moest even zoeken waar de ingang ook alweer was. Leen Huisman. En ja, als je dan vraagt aan Leen van waar ben je dan fan van? Dan zegt hij ja, Frank Sinatra vind ik goed. Dean Martin. Bing Crosby vind ik ook wel leuk. Nelson Riddle heeft ook hele goede muziek gemaakt. Nou, laat Kees nou een nummer gevonden hebben waar dat allemaal samenkomt. Uit de film Robin and the Seven Hoods uit 1964. Daarin zitten ze allemaal. Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby. En het arrangement is van onze vriend Nelson Riddle. Hier is Style.

Ja, daar doen we een hoop mensen een plezier mee. Met deze oude joekel uit het persoonlijke archief van Leen Huisman. Style was dat van Frank Sinatra, Dean Martin en Bing Crosby. Ja, dat kost een paar lieve centen. Een mailtje van Antoon van Loon uit Spijkenisse. Hij wil een plaat aanvragen van Corrie Brokken, want het is vandaag 31 mei, de sterfdag van Corrie Brokken. Ze kwam te overlijden in 2016 en hij zou graag weer een plaatje horen. Het maakt niet uit welk nummer, want ze heeft er honderden opgenomen. Allemaal even mooi. Ja, Antoon, je bent een fan, dat hoor ik al. En wij hebben gekozen voor Voorgoed Voorbij.

Ter nagedachtenis aan Corrie Brokken. Vandaag in 2016 kwam ze te overlijden. Voorgoed voorbij, ja, dat is dan wel een beetje toepasselijk. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. En Anton van Loon is groot fan van Corrie Brokken. En die heeft de plaat natuurlijk ook aangevraagd. Barcelona, ja, zo'n prachtige plaat van Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

Destijds opgenomen voor de Olympische Spelen in Spanje, in Barcelona 1992. Freddie Mercury en Montserrat Caballé, Barcelona. Een verzoekje van onze vriendin Marie-José Wagner van der Kamp uit Den Haag. Ja, ze heeft weer genoten van Ella en de goede begeleiding die ze altijd heeft. Deze keer graag eentje voor haarzelf en natuurlijk alle Ella-liefhebbers. In plaats van Ella samen met Louis Armstrong. They can take that away from me.

0: you repeat that again, dearie, please?
1: No, they can't take that away from me.
2: Heerlijke tijdloze muziek. Ella en Louis, op verzoek van Marie-José Wagner van den Kamp natuurlijk. They can't take that away from me.
3: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
4: Dit is Radio West.
2: Onze vriend van de show, Victor R. Meijer, en hofleverancier van de kippen en aanverwante dingen, die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Ja, een beetje rocky, een beetje beschouwend en ook een beetje, ja, dichterlijk. En ook een forse titel, Zeg Bacchus, jij mooie klootzak.
5: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef.

0: want een malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Ja, op je gezondheid, de nieuwe Victor Meijer. Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. Jan de Jong uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor zijn vrouw Wilma. 4 juni wordt ze 69, van harte. Ze houdt van André Rieu en instrumentale muziek. Dus André Rieu moet het worden aan de Amsterdamse grachten.

André Rieu en de Amsterdamse grachten voor de jarige Wilma. 4 juni wordt ze 69 en dat verzoekje kwam van Jan de Jong uit Leidschendam. We hebben nog tijd voor een extra plaatje. Hier is Julio Iglesias en Quiero.

0: acompañes, mujer.
1: Quiero was dat van Julio Iglesias. En dat was hem, de herhaling voor deze zondag van Muziek van Alle Tijden, aflevering 327. Zometeen Aad de Been met Klassiek op West. Kees Suurbier, dank voor de techniek. Ik zeg graag tot de volgende keer.

0: summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
13: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
14: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
15: Omroepbestadverteren.nl.
16: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
17: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is

De mooie nachtegaal, Sweet Nightingale. Van harte welkom op dit vroege uur van zondag 31 mei. Een Engelse traditional gezongen door Alfred Deller. Deller was niet professioneel opgeleid, maar herontdekte de mannenstem in het register waarin we meestal een vrouw horen zingen. Zo'n contratenor was in het verleden heel gebruikelijk, omdat vrouwen geen rol mochten vervullen in de kerk en daar dus ook niet mochten zingen. Alfred Deller, behalve die mooie nachtegaal, vandaag ook zijn geboortedag, 31 mei 1912. En er zijn een paar geboortedagen op deze 31ste. En dat is leuk, want dan komen we vaak minder bekende componisten tegen. En zo is het 1866, wanneer in het Russische Krasnojarsk Vladimir Rebikov wordt geboren. Hij wil niet meedoen met de populaire salonmuziek die in die tijd gebruikelijk was, maar richt zich op het moderne impressionisme. Debussy wordt zijn grote voorbeeld. Ik heb hier van hem uit de cyclus Parmi eux, onder hen, de deeltjes 5, El Danse, en nummer 6, Danse des Petits.

Twee dansjes van de jarige Russische componist Vladimir Rebikov. Gespeeld door Yuni Somel. Rebikov verdween ondanks zijn 10 opera's een beetje uit beeld. Waarschijnlijk was hij te vernieuwend in het Rusland van zijn tijd. Dit geldt niet voor de veel eerder op 31 mei geboren Marin Marais. En we hebben het dan over het jaar 1656. En de plek is Parijs. Marais zou zijn hele leven werken aan het Franse Hof. Naast opera's en kamermuziek schreef hij vooral muziek voor strijkinstrumenten. In zijn tijd was dat de viola da gamba. Een strijkinstrument dat in veel stemmingen bespeeld werd. En het lijkt een beetje op de cello. Zelf was hij ook een virtuoos bespeler van deze gamba. Uit zijn pièce de viole, het derde boek nummer 13 met de titel Grand Ballet.

Grand Ballet uit de pièce de viool van de jarige Marin Mare. Dit was Ensemble L'Archeron onder leiding van François Joubert Caillet. En dan zijn er op de drempel van de zomer toch nog flink wat concerten op de podia. Vandaag om 11 uur in de Koninklijke Schouwburg Ensemble Musica Poetica. Met een programma dat de titel Bach in Potsdam draagt. Het is 1747 wanneer Bach naar Potsdam reist. Want ook dat is de plek waar zijn zoon Carl Philipp Emanuel werkt aan het hof van Frederik de Grote. De koning daagt Bach uit om te improviseren op een thema. Het is een thema dat Frederik de Grote voorspeelt en buitengewoon lastig is. Maar men is stom verbaasd over de schitterende fuga die Bach gewoon maar

leven speelt. Uiteindelijk zal de componist een verzameling werk opdragen aan de koning onder de titel Das Musikalische Opfer. Zeg maar het muzikale cadeau. Ik heb hier drie deeltjes.

Drie delen uit als muzikalisches opfer van Johann Sebastian Bach. Veel meer Bach straks om 11 uur in de Koninklijke Schouwburg onder de titel Bach in Potsdam. U hoorde zojuist een ensemble onder leiding van Masaaki Suzuki, maar straks Musica Poetica met Jörn Boysen. En we hebben nogal wat Bach deze week. Mocht u straks liever de religieuze kant willen beluisteren, dan bent u voor de kantatendienst weer welkom in de Kloosterkerk. Vandaag de kantate Gelobet sei der Herr, Bachs werkenverzeichnis nummer 129. Door Bach gemaakt voor de zondag na Pinksteren van het jaar 1724. Het is een koraalkantate, gebaseerd op een van de gezangen uit het kerkelijke liedboek. Gelobet sei der Herr.

het Amsterdams Barokorkest en Koor onder leiding van Ton Koopman. Uit de koraalkantate Gelobet sei der Herr, door Bach gemaakt voor de zondag na Pinksteren van het jaar 1724. Op deze zondag na Pinksteren van het jaar 2026 gaat deze kantate straks klinken in de Kloosterkerk. Dan door de Residentie Bach Ensembles. En dan nogmaals Bach. Morgen 1 juni vieren we de 80ste verjaardag van violiste Vera Betts. Dat gebeurt in de Lutherse kerk, waar Bachs concert voor twee violen zal klinken. Gespeeld door leerlingen die zij opleiden gedurende een meer dan 40-jarige carrière. Uit het dubbelconcert in D-klein voor twee violen, het Vivaatje.

Rachel Podger en Bojan Cicic met het vivace uit het dubbelconcert in D-klein van Johann Sebastian Bach. Het stuk zal ook klinken morgen in de Haagse Lutherse kerk bij de 80ste verjaardag en tevens afscheid van het Koninklijk Conservatorium van violiste en docent Vera Betts. En dan iets wat ik toch wel grappig vind. Onlangs hadden we de harpklas van het conservatorium in ons Radio West concert. En ik zie dat twee van de solisten vandaag optreden in het Haags Pianohuis. Van de Canadese componiste Caroline Lizotte. En ik moet eigenlijk zeggen Caroline Lizotte, want ze spreken in Canada graag Frans. Op dit moment een van de belangrijkste bespelers van en componisten voor de harp. In haar Rara for Two Harps klinken geluiden van de Indianen uit haar omgeving, maar ook de walvissen aan de kust.

Olivia Scioclia en Tessa Tsuferij met een stukje uit de Raga voor twee harpen van Caroline Lieselte. Zoals dat klonk tijdens ons Radio West-concert van april. En ook vandaag weer gaat klinken in het Haags Pianohuis. Dan deze week opnieuw aandacht voor muziek uit het filmtheater. 6 juni, dat is aanstaande zaterdag, opnieuw muziek van een van de grootheden van de filmmuziek. En dat is Hans Zimmer. Luister naar een stukje uit de originele soundtrack van Gladiator. Rome is the Light.

Rome is the Light uit de soundtrack van de film The Gladiator. Veel meer muziek bij Film van Hans Zimmer, zaterdag live in de Haagse Grote Kerk. En voor de volgende geboortedag blijven we nog even in de bioscoop. Op 31 mei werd op het Japanse Hokkaido Akira Ifukube geboren. Hij maakte symfonieën, piano-suites en nog veel meer voor het klassieke podium. Maar hij werd vooral bekend met zijn filmmuziek. Misschien zijn grootste succes was muziek, daarbij de film Godzilla. Maar vandaag twee stukjes uit The Little Beauty.

Twee deeltjes uit de filmmuziek bij The Little Beauty van de jarige Akira Ifukube. Dan opnieuw een verjaardag. Zaterdag 6 juni viert het Haagse Symfonieorkest Euterpe haar 135-jarig jubileum. En dat doen ze met een verwijzing naar het jaar 1891. Er gaat muziek klinken van Debussy, Strauss en Borodin. Maar opvallend is de keuze van een stuk van de Nederlandse componist Cornelis Dopper. Zijn derde symfonie kreeg de ondertitel Rembrandt. En het derde deel, het Allegro, klinkt dan zo.

Allegro uit de derde symfonie van Cornelis Dopper. Dit was het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Maar deze muziek gaat ook klinken aanstaande zaterdag tijdens het jubileumconcert van Euterpe in de Paleiskerk. En dan, zoals beloofd, nog even ruimte voor de operette. Ik heb hier een stukje uit de overgangstijd van operette naar musical. En daarvoor moet je dan naar Amerika. Hier dan George en Ira Gershwin in A Wonderful Party.

uit Wonderful Party, operette musical van George en Ira Gershwin, door een ensemble onder leiding van Eric Stern. En daarmee komt dan wel de klok van 8 in beeld. We gaan naar het nieuws met een bijzondere verjaardag. Niet een componist of belangwekkende muzikus, maar een opera. Op 31 mei 1817 gaat in de Scala in Milaan de opera La Gazza Ladra in première. Het verhaal over diefstal en beschuldiging, tot ontdekt wordt dat de dief een simpele ekster is. Met de ouverture naar het nieuws van 8 uur, daarna nog een uur muziek en klassiek, dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Tot 9 uur, Klassiek op West. Dit is

En zo begonnen we een tweede uur klassiek met het Chimara-trio. Klarinet, cello en piano. Niet zo heel vaak te horen, deze bezetting. En dan was dit ook nog eens een trio van Niels Gade, geboren in Kopenhagen. Het Chimara-trio, genoemd naar een monsterlijk figuur uit de Griekse oudheid, is ook te beluisteren straks om 11:30 in de Stadsgehoorzaal in Leiden. En dan is er dit jaar weer Chamber Music Festival in Delft. En de aftrap is vandaag om 11:30 in Theater De Veste. Dan speelt programmeur en pianiste Nino Kvetadze samen met violist Asi Matatias. Ik heb hier Nino Kvetadze samen met Frederike Saïs in een allegro uit de sonate nummer 1 in F groot van Carl Maria von Weber.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Hear the clock ticking on the wall.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen, ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja. Ja, toen zei je, kom Bob het langs brengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Wij dan wachten moet je wel blijven.
1: Wij wachten wel
2: even. Wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Die zit boven aan de telefoon.
3: Die zit boven aan de telefoon. Ja. In de pyjama, begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta nog in mijn baby om.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Jij zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
5: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit

0: Bandstudio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
8: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
7: Kijk op utsvandergeest.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 11 uur, Roman.

0: Je hebt geen sportschool nodig. Het is goedkoop of gratis. Je ontwikkelt sterkte en controle. Je kunt het overal doen.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Wat is de reden dat je bij de reddingsbrigade gaat?
3: Ik denk toch wel om mensen te gaan helpen.
4: Je doet ook iets weer terug voor de maatschappij.
5: Het is ook gewoon jezelf uitdagen, steeds beter worden, ja, ja. Steeds beter de zee ook begrijpen.
1: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Elf uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044... De Duitse Olympische Bond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij won de massasprint in Rome. Dylan Groenewegen werd 4e. De Deen Jonas Vingegaard won voor het eerst het algemeen klassement. Hij heeft nu alle 3 de grote wielerrondes gewonnen. De Nederlander Tijmen Arendsman eindigde als 4e. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Weet je nog, die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Een tijdje geleden verschenen de oranje juichslippers opeens weer in de supermarkt. Die waren nog over van het vrouwen-WK van vorig jaar. Er waren in het verleden de Roy Donders juichpakken, juichcapes waar Rob Kems mee vloog en zelfs juichsokken. Een oranje juichhoed bestaat ook en je verzint het niet, juichslabbetjes. Je ziet de mensen van zo'n campagnebureau denken, wat moeten we nu weer verzinnen? En waar komen ze dan mee? Een juichjek. Tjongejonge, wat een armoei. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, blijdschap zou je denken na een gewonnen finale in de Champions League. Maar wat doen ze? Ze breken de halve stad af. Pourquoi? De verwachtingen rond AI in de zorg zijn hoog gespannen. Is dat eigenlijk wel terecht? Er ligt nu een rapport. En mannen worden in Oekraïne op hardhandige manier geronseld voor het leger. Michiel Driebergen deed er onderzoek naar. En tot slot van het uur een mooie documentaire van Marlou van den Bergen over oudere operazangeressen. Want de vraag is natuurlijk altijd, hoe lang kun je nog door? Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 31 mei.
3: Ik zat denk ik een beetje voor de ellende en ik heb mijn tempo heel erg omlaag gegooid.
2: Het was drukkend warm en dat merkte ze onder meer vandaag bij de marathon in Groningen.
3: Ik heb me helemaal nat gemaakt. Ik heb feest gevierd met iedereen.
2: Voor sommigen kwam het hardlopen daarom op de tweede plek.
3: Ik heb dansers gemaakt. Ik heb allemaal dingen gedaan die bij ons zijn. Dat moet je doen vandaag. Je moet gewoon niet meer willen hardlopen.
2: Wie wel vol gas gaf, kwam vaak zichzelf tegen.
4: Zeker voldoende getraind. Maar het was gewoon warm.
5: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
4: Oh. Komt goed.
2: In Amersfoort, Utrecht en Groningen werden mensen onwel door de drukkende warmte. Sommigen moesten zelfs worden gereanimeerd.
6: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
3: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ja, ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
2: Dat warme, broeierige weer resulteerde gisteren in België in fikse onweers- en hagelbuien. De schade is groot, zoals aan deze lijnbus.
7: Mensen, ik zit vast in mijn bus en mijn bovenste luiken zijn aan wiegelen door hagel.
2: Die hagelstenen konden in de indrukwekkende wolkenpartijen uitgroeien tot formaat pingpongbal.
8: Die ijsbolletjes die zakken en die worden ettelijke malen na elkaar op en neer gestuurd. En telkens krijgen die een extra laagje ijs. En dus hoe meer dat ze op en neer worden gestuurd, hoe groter dat die hagelbol kan worden.
2: Een bijzondere verjaardag voor Roland Garros-sensatie Jesper de Jong.
9: Op zijn 26e verjaardag gaat Jesper de Jong als een bliksem van start tegen Alexander Zverev.
2: Hij begon de 8e finale goed tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst, maar toen het even wat minder ging, moest zijn coach ingrijpen.
10: Hij serveert ook gewoon goed, dus kap met zeiken en gewoon je ding blijven doen.
2: Het mocht niet baten.
11: Alsnog is dat een hele mooie verjaardag die ik nooit meer ga vergeten en dit toernooi ook niet.
9: Het sprookje is uit voor Jesper de Jong in Parijs. Zverev gaat door naar de kwartfinale.
2: Ja, en dat is iets wat het Nederlands elftal toch zeker wil bereiken op het WK voetbal. Vandaag was de laatste training op eigen bodem voor 1500 man publiek. Deze fans kwamen van ver.
12: We komen uit Noorden, uit Leeuwarden, dus we moesten even voorrijden, maar dat hebben we er graag voor over.
2: Uiteraard zaten er ook potentiële bondscoaches bij.
13: Ik vind dat Oranje meestal veel achter speelt, maar ze moeten juist de goal scoren en naar voren. Dus ik ga daar vooral op letten.
2: Ook topsport in Amsterdam vandaag, want daar waren de jaarlijkse twa-twa-wedstrijden. De zangvogels zijn soms spraakzamer dan hun baasjes.
14: U bent de winnaar.
15: Ja. Wat moet ik zeggen?
2: Maar uiteindelijk kwam die los.
15: 44 aan 43. hele spannende wedstrijd.
16: Ja, in het begin heeft hij niet gefloten.
2: Daar viel de verslaggever van NH wel iets op.
15: Wat me wel opvalt, is dat de zangvogelwedstrijddag wel echt een mannenwereld is, hè?
16: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet.
2: Maar niet bij iedereen is dat zo.
17: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen, ik pronk met de veren.
18: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Als ze echt een Surinaamse man. Zo simpel.
2: Ja, ja, wees er maar trots op. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al gelezen door Michiel van der Velden.
19: Wat in Nederland niet lukte, slaagt in België wel, schrijft de Telegraaf. Door het strengste asielbeleid ooit is het aantal asielzoekers bij de Zuiderburen spectaculair afgenomen. Dat claimt de Belgische asielminister. In het eerste kwartaal van dit jaar daalden de aanvragen met 30%. In de andere EU-landen was dat gemiddeld 15%.
2: Als reden geeft de minister dat asielzoekers worden geweigerd die eerder in andere landen hebben aangeklopt. Ook nemen de Belgen het niet zo nauw met de Europese regels. Toch zijn er ook in België rechtszaken die draaien om de vraag of het beleid van de regering wel mag.
19: We zorgen te slecht voor onze lever, concludeert het AD. In Rotterdam heeft maar liefst 1 op de 3 inwoners last van leververvetting. Wie moe en futloos is, denkt als oorzaak snel aan de drukke baan of slaapgebrek. Maar in sommige gevallen is de lever de boosdoener. Problemen daaraan ontstaan door diabetes, overgewicht en alcohol.
2: Het overgrote deel van mensen met een leverziekte komt daar pas achter op een moment dat er niet of nauwelijks nog iets aan te doen is. Daarom is het belangrijk om er vroeg bij te zijn, benadrukt een arts. Bij wie op tijd ingrijpt, kan de lever nog volledig herstellen. In het Erasmus MC is het sinds kort mogelijk om na een doorverwijzing snel de staat van de lever te controleren.
19: Is het wel verstandig om eind mei een marathon te rennen, vraagt de Volkskrant zich af. Bij hardloop-evenementen op verschillende plekken in het land werden vandaag mensen onwel vanwege die warmte. En zo'n evenement in mei kan prima, zegt een sportarts tegen de krant. Volgens hem zit het gevaar vooral in de kortere afstanden, waar mensen graag hun beste tijd willen verbeteren.
2: Dat willen marathondeelnemers ook, maar die doen rustiger aan vanwege de lange afstand. Toploper Immo Müller adviseert organisaties om de wedstrijd te vervroegen. 10:30 in de ochtend is bij deze temperaturen volgens hem al te laat. Zeker voor mensen die geen toptijd neerzetten en er uren over doen.
19: NRC schrijft over Jaap Vos, de man die bekend is van de handgeschreven advertenties voor zijn Persische tapijten. Al jaren kondigt hij in zo ongeveer alle dagbladen de opheffing van zijn zaak aan, maar gisteren was het dan echt zover. De laatste tapijten gingen de deur uit.
2: Op de laatste dag doen vaste klanten nog snel wat inkopen. Ze kunnen het bijna niet geloven dat het nu echt gedaan is. Maar Vos vindt het genoeg geweest. Hij is 85 en heeft

0: Crowded House, een oud nummer, maar toch altijd lekker. Don't dream, it's over. Ja, in Parijs wordt vandaag feest gevierd na de winst van de Champions League door de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain. Gisteravond was dat, ja... Hoe anders was die sfeer toen? Want na het laatste fluitsignaal braken grote rellen uit, waarbij 57 agenten gewond raakten. Uiteindelijk zijn zo'n 780 mensen gearresteerd. Dat zijn gigantische aantallen. Je denkt, waarom gaan ze rellen? Ze zouden toch blij moeten zijn? Saskia Houtuin, correspondent in Frankrijk. Goedenavond.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Hoe gaat het aan u? Alles rustig?
1: Nou, het is nu wel redelijk... Het is nu wel redelijk rustig. In het Parc des Princes, het stadion van Paris Saint-Germain... was vanavond eigenlijk het laatste deel van het programma van de huldiging. Dat is allemaal vrij rustig verlopen. Er wordt nog wel gefeest daarbuiten, daaromheen. In het stadion zelf waren DJ's, zoals vuurwerk. Behalve de technische staf en de spelers van het huidige team... waren er ook oud-spelers van de club naartoe gekomen... om een winst samen te vieren. En eerder vandaag kwamen de spelers aan op de luchthaven van Parijs... en gingen ze in twee bussen... onder escorte naar de Champ de Mars, het lange park dat bij de Eiffeltoren staat. Mm-hmm. Daar zijn ze onthaald door tienduizenden fans. En vervolgens zijn ze naar het Élysée gegaan, naar president Emmanuel Macron... en dus geëindigd in hun thuishonk in het stadion.
0: Ja, nou ja, die rellen die braken gisteravond op verschillende plekken uit. Terwijl, ik zei het net al, een Franse club had gewonnen. Dan denk je, ja, dan is het toch een en al vrolijkheid. Waarom gaan mensen dan elkaar in elkaar meppen?
1: Dat is een hele goede vraag. Het gebeurde ook niet alleen in Parijs... maar ook in een 15-tal andere steden in het land. Het is eigenlijk eerder iets wat je zou verwachten, hè, als een team verliest.
0: Ja.
1: Maar nu is het dus gebeurd bij een winst. Kijk, het bleef gisteren wel heel spannend tot op het einde. De wedstrijd, de verlenging. En daarna waren er ook nog strafschoppen... waarbij het neerkwam op de allerlaatste penalty. Maar ja, dat het op zoveel plekken uit de hand is gelopen. En ja, wat we ook niet moeten vergeten...
0: Nou, maar,
1: is,
0: maar,
1: het is
0: ook maar,
1: niet
0: dus.
1: Voor het eerst dat dit gebeurt.
0: Nee, maar waarom... heb ik nog niet gehoord.
1: Waarom dat zo is?
0: Ja.
1: Ja, dat is iets waar de Franse autoriteiten zich ongetwijfeld over achter de oren zullen krabben. Dat is ook iets wat vandaag ook al veel aan bod is gekomen. Vooral omdat dit vorig jaar ook is gebeurd. Nadat Paris Saint-Germain, dezelfde club dus, de Champions League won. En ook toen liep het uit de hand. En nu, wederom.
0: Toen liep het uit de hand. Toen waren er honderden arrestaties. Twee doden. Maar het waarom, dat

0: Dat niemand kan dus antwoord op die vraag geven, als ik je goed begrijp.
1: Nee, kijk, er zijn wel heel veel maatregelen getroffen om te voorkomen dat er weer een herhaling was. Terwijl, ja, dat is dus niet gelukt. Hè. Bijna 800 arrestaties, dat is 30% meer zelfs dan nog vorig jaar. Terwijl er juist uit voorzorg, met dat in het achterhoofd, meer politie, meer gendarmerie aanwezig was. Er waren ook extra controles bij metrostations, bij fanzones. En ja, dat heeft er volgens de minister van Binnenlandse Zaken, ja, wel voor gezorgd dat de boel redelijk onder controle kon worden gehouden op veel plekken. Maar ja, op veel andere plekken ging het toch echt wel heel erg mis. Ja. En vooral dus in Parijs. Daar werd vuurwerk afgestoken, politie werd aangevallen, ruiten ingegooid, deelfietsen zijn in brand gezet, auto's ook, een pannenkoekenkiosk ook. Dus ja, het ging toch wel behoorlijk mis.
0: Heeft iemand van de club erop gereageerd of een van de spelers wellicht?
1: Nee, er is tot nu toe niet een reactie van Paris Saint-Germain of van de spelers zelf. Dat gaat waarschijnlijk nog wel komen. Want eerder hebben spelers wel gezegd dat zij geen geweld willen zien. Ousmane Dembélé bijvoorbeeld, een van de sterspelers die vorig jaar de Ballon d'Or won. Die zei, ja, vier feest, maar ik maak alsjeblieft niets kapot. Er waren wel veel reacties vanuit de politiek. Er is één woord dat ik vandaag heel vaak voorbij heb horen komen. En dat is inacceptable, onacceptabel. President Macron die zei het en hij zei ook, ja, dit is niet wat voetbal is.
0: Ja, nou heeft de burgemeester van het arrondissement gezegd, misschien moeten we dit soort bijeenkomsten verbieden. Is dat een optie? Want ja, de WK komt er ook nog aan.
1: Ja, dat klopt. En dat gaat dus om de burgemeester, de deelburgemeester, ja, van het 8e arrondissement, het deel van Parijs, waar ook de Champs-Élysées is, waar het afgelopen nacht dus behoorlijk uit de hand liep. Zij heeft vanochtend op hoge poten een brief geschreven en gedeeld, waarin ze zegt dat afgelopen nacht een rode lijn niet alleen is overschreden, maar in brand is gestoken. Zij wil voortaan bij sportevenementen met een hoog risico toegang tot de Champs-Élysées gaan verbieden. Maar ja, daar gaat ze niet over. Dat is aan de prefectuur, het departement. En de minister van Binnenlandse Zaken die heeft al op die oproep gereageerd. En hij noemde het opvallend genoeg een vast bon idee, een vals goed idee. Maar niet in de positieve zin, want hij zegt, ja, de Champs-Élysées afsluiten, dat kan niet zomaar. Dat is een enorme boulevard, daar heb je ontzettend veel mensen voor nodig.
0: Oké, dankjewel Saskia Houtuin vanuit Parijs. En ik ga verder meteen met het volgende onderwerp. Dat gaat over de verwachtingen in de politiek die zo hoog gespannen zijn als het gaat om AI in de zorg. Er wordt vol ingezet op kunstmatige intelligentie om problemen als hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar is dat optimisme wel terecht? Een nieuw rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid zet er vraagtekens bij. Hier in de studio is de vicevoorzitter, medisch ethicus Hafez Ismaeli Mahamdi. Hartelijk welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, hè? Dat vind je prettig. Ja, de afgelopen jaren zijn er al honderden miljoenen geïnvesteerd in AI in de zorg. Wat heeft dat zo al opgeleverd? Laten we eens met iets positiefs beginnen.
2: Ja, nou, dat heeft zeker het een en ander opgeleverd. Zo zijn er AI-systemen die zorgverleners kunnen helpen bij het administreren. Hè. Bij zorgverlening hoort nou eenmaal dossiervoering. Daar kun je AI bij gebruiken. AI kan gebruikt worden bij diagnostiek. Bijvoorbeeld als het gaat om te vroeg geboren baby's, kan je met behulp van AI het risico op een bloedvergiftiging eerder opsporen. Nou, dat heeft natuurlijk grote voordelen. Je kunt AI gebruiken om bijvoorbeeld leefpatronen te monitoren van mensen die kwetsbaar zijn, zoals ouderen. En als zij dan vergeten hun medicijnen in te nemen of ze vallen, ja, dan kun je ze of herinneren aan de medicatie of in een noodgeval, ja, zorgverleners erop afsturen. Dus ja, er is wel degelijk potentie.
0: Precies, maar misschien wordt er iets te veel gerekend op dat AI alles gaat oplossen, want uw rapport waarschuwt voor al te veel optimisme over AI. Ja. Wat zijn u, of jullie, jou, ja, zorgen daarover?
2: Nou, onze zorg is, enthousiasme is goed, maar tomeloos enthousiasme met een gebrek van gebrek aan reflectie, ja, dat baart ons wel zorgen. En die reflectie willen wij toevoegen. En dat kan ik illustreren aan de hand van een voorbeeld.
0: Nou,
2: bijvoorbeeld.
0: Noem maar eens een voorbeeld. Nou,
2: ja. De administratiedruk in de zorg is echt heel erg hoog. Ja. En je kunt je voorstellen dat zorgverleners nou niet echt in hun handen wrijven, nee, om het dossier in te vullen.
0: Dat wordt vaak gezegd. We zijn de helft van de tijd aan de administratie, precies, kwijt. En die zouden wij aan de patiënten willen,
2: precies,
0: besteden.
2: Nou, en AI een mogelijkheid om die druk te verlichten. Om
0: dat
2: een deel
0: zei
2: van
0: je net,
2: werk,
0: dat dat een goede was. Maar het is dan ook een slechte.
2: Het is, nou, vaak zijn dingen hebben een goede kant en misschien ook een slechte kant. Laat ik het proberen toe te lichten. Kijk, administratie, waarom hebben we dat in de zorg? Nou, dat hebben we in de zorg als een kwaliteitswaarborg. Hè. Als je gaat administreren, bouw je een moment in van reflectie voor de arts of zorgverlener. Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Het maakt het mogelijk, als je je dossier netjes bijhoudt, om je patiënten beter over te dragen aan je collega's. Als het gaat om verantwoording, hè, dan heb je het ook mooi zwart op wit in je dossier staan. Dus het doel is de kwaliteit van zorg. Nou, als je nou AI gaat introduceren om de enorme druk naar beneden te halen, dan moet je nagaan, wat is het effect van die druk op dat doel? Nou, omdat er zoveel druk is, gaan artsen en zorgverleners niet meer die reflectie inbouwen. Maar wat ze gaan doen is vinkjes zetten en wat flink wat slagroom zitten in het dossier. Dus dat doel, dat kwaliteitswaarborging, komt steeds verder onder druk te staan. En het wordt een soort moetje. En wat je dan doet met AI is eigenlijk dat moet je, dat gedaan moet worden. Ja, dat werk ga je verlichten. Maar die kwaliteit waar het echt om te doen is en wat zo ontzettend belangrijk is, ja, dat raakt steeds verder uit zicht. Dus met AI los je op korte termijn de druk op, maar op lange termijn los je het grotere probleem rondom administratie en het belang van goede kwaliteit. Ja, dat los je eigenlijk niet op.
0: Een citaat uit het rapport luidt: AI lijkt vaak een high-tech pleister voor het gebroken been van de gezondheidszorg.
2: Ja.
0: Het is een prachtige zin.
2: Ja.
0: Maar wat wordt ermee bedoeld?
2: Nou, dus het gebroken been in het voorbeeld van de administratie.
0: Ja, nee, een ander voorbeeld.
2: Een ander voorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan, ik noemde de AI-systemen die leefpatronen kunnen monitoren. Ja. Hè? Nou, je zegt, ik noemde ook al, volgens mij er is veel schaarste in de zorg, personeelstekort, et cetera. Nou, met die AI-systemen, als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zou hoeven te sturen. Nou, schaarste opgelost. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
0: Ja.
2: En dat is heel erg jammer als je het ene probleem oplost en een nieuw probleem introduceert. Ja. En als je het aan de wijkverpleegkundige zelf vraagt, dan zal zij ook tegen je zeggen: het leukste aan mijn werk is dat menselijke contact. En dat dreigt dan ook verloren te gaan.
0: Nou ja, we gaan natuurlijk nog verder vergrijzen, dat weten we.
2: Mm-hmm. Hè?
0: In de ouderenzorg wordt gedacht aan chatbots.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zo, hè? Monitoring, nou ja, daar is het al even over gegaan. Hè? Ja. Nemen ze wel hun medicijnen in. Maar ja, zorgverleners kunnen ook niet de hele dag bij mensen aanwezig zijn. Zit daar nou een ethisch probleem?
2: Ja, nou, dus chatbots, je kunt het hebben over ouderen of mensen. Nou ja,
0: demente mensen. Die het misschien net zo leuk vinden om tegen een chatbot te praten.
2: Ja, precies.
0: Oh ja?
2: Nou, dat wellicht. Maar het punt daar een beetje is dat je kunt big data, je kunt AI inzetten om 24/7 beschikbaar te zijn voor communicatie. Dat kan die chatbot. En dan ga je eigenlijk op een hele hoogtechnologische manier een probleem proberen te tackelen. Terwijl het de oorzaak, waarom zijn ouderen kwetsbaar? Waarom zijn ze eenzaam? Wat is eigenlijk de oorzaak van heel veel mentale problematiek? Nou, dat is bestaansonzekerheid. Dat is armoede. Dat is gebrek aan een sociaal netwerk. Dus als je alleen maar in gaat zetten om het symptoom te bestrijden, kan dat wel de bodem wegslaan onder het belang om dat sociale weefsel dat zo belangrijk is voor iedereen, voor mensen, om daarmee aan de slag te gaan. En daar willen we voor waken. Dus we zijn in zekere zin dus niet pertinent tegen het inzetten van AI. Maar waar we voor willen waken is dat vanwege de symptoombestrijding de onderliggende oorzaken, het gebroken been, eigenlijk niet wordt geadresseerd. Dat zou onwenselijk zijn.
0: Ja, maar ja, de druk op de zorg zal alleen maar toenemen, denk ik.
2: Ja.
0: En als AI dan niet de oplossing is, zoals sommige mensen wellicht hopen of denken, wat dan wel?
2: Ja, nou, het hoeft natuurlijk niet of-of te zijn. Hè? Of AI, of investeren in, zoals ik net zei, sociaal weefsel, menselijk contact. Je kunt natuurlijk ook proberen te verkennen hoe je dat nou en-en organiseert. Wat onwenselijk is als je zonder reflectie AI gaat toepassen. Maar als je het toepast, maar in acht neemt wat nou de onderliggende problemen zijn, en dan verkent of AI daadwerkelijk daarop ingrijpt en een oplossing is, hè, dat je stappen voorwaarts kunt zetten, nou dan is het wellicht wel goed om dat toe te passen.
0: Ja. Hoe is dit rapport eigenlijk tot stand gekomen?
2: Hoe het er tot stand gekomen is? Nou,
0: hebben jullie heel veel gesproken met mensen uit het veld?
2: Ja, ja. Dus we doen zeker veldonderzoek. Dus we spreken zorgverleners, we spreken allerlei belanghebbenden. We doen literatuuronderzoek en we hebben een commissie met mensen vanuit verschillende achtergronden, ethici, artsen, et cetera. En op basis van al die input komen we dan tot zo'n rapport.
0: Ja, en wat gaat daar nu mee gebeuren? Toch niet in de spreekwoordelijke onderste la, hè?
2: Nou, dat hopen we natuurlijk, natuurlijk niet. Als het aan ons ligt, zeker niet. Daarom zijn we ook heel erg blij met de uitnodiging deze avond, Mieke. Waarvoor heel veel dank.
0: hoef je me niet persoonlijk voor te bedanken, hoor. Maar, maar goed.
2: Morgen wordt het rapport gepubliceerd in de Rode Hoed, debatcentrum. Hè? En eigenlijk waar wij toe oproepen is gesprek, is debat. En dat gaan we morgen ook beslist doen. En eigenlijk is dat onze inzet om het gesprek over de zinnige inzet van AI aan te moedigen.
0: Want hebben jullie het idee dat er te veel gewet wordt op die AI? Dat er echt wordt gedacht wordt van ja jongens, dat gaat de boel oplossen.
2: Ja.
0: En dan zien iedereen natuurlijk die voorbeelden voor zich van robots die even goed de zorg op kunnen nemen.
2: Ja. Ja, die indruk is bij ons wel ontstaan. En misschien is dat ook wel in een bredere patroon van quick fixes. Hè? Dat je zo snel mogelijk even het symptoom probeert te bestrijden. En ik snap het ook. Hè?
0: Soms is symptoombestrijding ook wel fijn, hè?
2: Zeker. Ik heb het heel erg te doen met artsen die ellenlange lijsten moeten invullen. Dus dat begrijp ik ook.
0: Als je hoofdpijn hebt, dan is aspirintje ook een symptoombestrijding. En dat is toch wel fijn dan. Zo bedoel ik. Het is niet altijd slecht.
2: Nee, het is zeker niet slecht. Maar als je hoofdpijn hebt omdat je in de armoede zit, of omdat je eenzaam bent, dan is het wel lullig om iemand een paracetamolletje te geven, maar dan wel weer terug naar de plek te sturen waar die hoofdpijn begonnen is.
0: Maar er komt dus een debat. Moet er ook een maatschappelijk debat hierover komen?
2: Ja, denken we wel. Eigenlijk iedereen die een belang heeft bij de zorg. En dat zijn er heel erg veel. Dat
0: of in de toekomst.
2: Of in de toekomst, ja. Die nodigen we van harte uit om hierover mee te spreken.
0: Oké, dankjewel voor de komst. Medisch ethicus Hafez Ismaili Mahamdi. Dankjewel.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Laat het licht aan, was dit van Snelle. Er is steeds meer onvrede in Oekraïne over de agressieve werkwijze van de zogenoemde mobilisatiepolitie. Mannen worden geregeld op hardhandige wijze van de straat geplukt om te gaan vechten tegen de Russen. Want dat blijft het grote probleem voor het leger, het tekort aan manschappen. Journalist Michiel Driebergen doet in Oekraïne onderzoek naar die mobilisatiepolitie. Goedenavond, Michiel.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, wat voor verhalen hoor je over die werkwijze van die mobilisatiepolitie?
1: Tja, nou ja, ik ben zelf ook wel eens bijna in zo'n busje gegooid, hoor. Ik moet zeggen, die controles die zijn overal. Die zijn op stations, die zijn op straat, in het centrum, in buitenwijken. Dan stopt er opeens inderdaad een auto of een busje voor je neus. Springen er 2, 3 mannen uit. En vragen dan onmiddellijk naar je documenten of je geregistreerd bent. Want je moet je als man, zeker hè, tussen de 18 en de 60 jaar, moet je je registreren waar je woont. En dan moet je je beschikbaar houden voor eventuele mobilisatie. Nou ja, goed. Ik trek dan snel mijn paspoort tevoorschijn en dan druipen ze weer af. Maar goed, ja, je ziet toch eigenlijk steeds meer, hoor, de laatste maanden ook filmpjes van, ja, toch wel gewelddadig optreden. Inderdaad, midden op straat. Mannen die inderdaad in busjes worden geduwd. Soms vallen er ook klappen. En zo gaat die politie af en toe te werk. Ze verdedigen ze zich natuurlijk door te zeggen, het is maar een heel klein percentage. Ik denk ook dat het zo is, hè, van de misstanden, van de excessen. Maar dit is toch eigenlijk ook wel echt een onhoudbare situatie. Die bussificatie, zoals we dat noemen.
0: Ja. Wat is het voor dienst? Zijn dat gewone politieagenten?
1: Nee, dat is de recrutering. Het is zelfs een onderdeel van het leger. De recrutering van het Oekraïense leger. Het probleem is eigenlijk een beetje, en dat is toch ook wel wat je dan ziet, hè, waardoor je met welke ogen je de video's moet bekijken. Het zijn vaak veteranen, dus mannen die al in het leger hebben gediend, die vaak een keer gewond zijn geraakt en dan veteraan zijn geworden. En die natuurlijk ook wel vaak getraumatiseerd zijn en vaak boos zijn dat, ja, sommige mannen een beetje hun snor drukken, niet willen dienen in het leger, niet hun leven willen riskeren, wat zij dan wel hebben gedaan. Ja, en dat leidt toch heel erg snel tot conflicten. Er is nou eenmaal een hele grote groep mannen. De minister van Defensie heeft nu eindelijk cijfers daarover gegeven dat er 2 miljoen mannen zich niet correct hebben geregistreerd. En die zijn dus eigenlijk wanted. Die worden eigenlijk min of meer gezocht. Die overtreden de regels.
0: Ja, ze houden dus controles op straat. Je zei al, tussen 18 en 60 moet je je registreren, maar je wordt niet, als je jonger bent of 25, word je opgepakt nog, toch?
1: Nee, inderdaad. Het gaat om tussen 18 en 60, maar als je tot 25 hoef je in elk geval niet naar het front. Dat is toch ook wel echt een harde leeftijd. Die wordt ook echt wel gerespecteerd, maar je kunt nog steeds gecontroleerd worden en je moet je beschikbaar houden. Je kunt wel gemobiliseerd worden, maar dan kun je, ja, ergens in het achterland in dienst komen. Maar als je student bent, kun je sowieso niet. Er zijn sowieso heel veel uitzonderingen dat je niet in het leger hoeft.
0: Wie hoeft er dan verder nog niet?
1: Als je bijvoorbeeld 3 kinderen of meer hebt, dan hoef je niet in het leger. Daar wordt rekening mee gehouden als je studeert dus. Maar ook als je bijvoorbeeld zo belangrijk werk doet dat je beter niet gemobiliseerd kan worden. Ik sprak eergisteren in Lviv een advocaat die zich bezig had met dit soort zaken. Ja, en die had het voorbeeld van een man die zat op de asfalteermachine. Die was heel belangrijk bij het aanleggen van wegen. Ja, die man heb je ook nodig, ook tijdens oorlog. Maar die werd gewoon uit zijn machine getrokken en stond de volgende dag op het trainingsveld. Nou, als er dan een procedure komt met een goede advocaat in dit geval, dan is die man uiteindelijk wel weer op zijn auto terecht gekomen. Alleen, ja, er zijn toch echt veel misstanden. Kijk, aan het begin van de oorlog, Mieke, zijn heel veel mannen en ook vrouwen vrijwillig het leger ingegaan. Er zijn de afgelopen 4 jaar 1,2 miljoen Oekraïners die hebben gediend of nog steeds dienen in het leger. Dat is natuurlijk een enorm aantal en dat is een grotendeels vrijwillige beweging geweest. Maar ja, na 4 jaar oorlog, dat zei die advocaat ook, ja, is iedereen gewoon heel erg moe en is het een beetje op.
0: Ja, jij hebt gesproken, hè, met een advocaat die mannen bijstaat. Heeft het wel zin om een klacht in te dienen? Ja, soms dus wel, als ik jou zo begrijp.
1: Ja, zeker. Kijk, die filmpjes, die gaan natuurlijk vooral over het eerste proces. Hè. Iemand wordt zo'n busje ingegooid en het is niet om aan te zien. Hè. En de Russische propaganda gebruikt dat ook. Die proberen die social media natuurlijk vol te zetten met dit soort video's. En het ziet er echt slecht uit. Maar vervolgens, die procedure starten wel. Oekraïne is toch steeds meer een rechtsstaat aan het worden. Maar goed, kijk, als je eenmaal op het trainingsveld bent, al. Ja, dan word je natuurlijk ook onder druk gezet door mannen die ook daar aan het trainen zijn. Die zeggen, joh, ga met ons mee. Schaam je eigenlijk niet dat je niet in het leger wil. Dus uiteindelijk zie je toch ook, en dat hoor je ook van die advocaat, dat veel mannen toch uiteindelijk zeggen, oké, nou, dan ga ik wel. En daar hoopt die mobilisatiepolitie natuurlijk op. Dat, nou ja, goed, hè, gedane zaken nemen geen keer. En dan hebben wij onze quota weer gehaald.
0: Ja, Oekraïne oogst natuurlijk veel lof voor hoe het stand weet te houden. Vooral dankzij drones. Maar dat tekort aan soldaten blijft dus een groot probleem. Hoe groot is het? Hoeveel mensen hebben ze nodig?
1: Ja, ze hebben eigenlijk nog honderdduizenden extra mensen nodig. President Zelensky zei ondanks, ja, wij komen heel vaak in de situaties dat we eigenlijk ja, 1 Oekraïner staat op 8 Russen, kun je je voorstellen. Sommige brigades die klagen dat ze maar 30% van de capaciteit hebben om de posities te vullen. Je ziet nu toch een soort van verschuiving. En je noemde de drones, dat drones steeds belangrijker worden op het slagveld. Er zijn steeds minder mannen nodig die infanterist zijn, die dus eigenlijk het gevaarlijkste werk doen aan het front. Ja, en die advocaat zei ook, we moeten eigenlijk steeds duidelijker maken dat je ook dronepiloot kan worden. Dat je ook je technische vaardigheden kunt gebruiken. Dat onder die 2 miljoen mannen zitten misschien heel veel mannen die misschien wel willen, maar inderdaad te bang zijn om op die voorste posities terecht te komen. En inderdaad te sneuvelen, uiteraard. Dat gebeurt ook vaak in het leger. Maar misschien kunnen die mannen hun kwaliteit op een andere manier inzetten en houden ze zich dan wel beschikbaar. Dat is toch een beetje de hoop.
0: Ja, ik begreep dat als je 1 keer in het leger zit, dat je diensttijd nooit afloopt.
1: Ja, als je dus een contractsoldaat bent, hè, een professioneel militair, dan heb je een contract voor een bepaalde periode. Maar als je gemobiliseerd wordt, en dat is natuurlijk wat al die mannen op straat, ja, waarom ze niet dat busje in willen. Als je gemobiliseerd wordt, dan is dat tot het einde van de oorlog in principe. En ja, je hoort nu toch echt wel stemmen opgaan in Oekraïne dat echt afgelopen moet zijn. Dat er ook een demobilisatie moet komen, dat er een eindperiode in zicht moet zijn. Maar goed, als er zo weinig manschappen zijn die aan het front kunnen vechten, dan worden die regels natuurlijk heel erg vaak, ja, toch met voeten getreden.
0: Nee, maar dat je dus als je het leger ingaat, dat je denkt, oké, over 2 jaar ben ik er weer uit.
1: Ja, precies.
0: Dat zou toch echt wel redelijk zijn. Nou ja,
1: ja
0: daar wordt wel aan gedacht
1: veel
0: om dat te doen.
1: Zeker. Ja, ja zeker, zeker, zeker. Er wordt gedacht aan hogere salarissen, et cetera. Er zijn heel veel mannen hebben een inkomensval. Hè? Als je in het leger maar 600, €700 verdient, terwijl je een goede IT-baan had, ik doe maar wat, waar je €3000 per maand verdient. Ja, heel veel mensen kunnen hun gezinnen ook niet meer onderhouden als ze het vonden. En dat soort dingen moeten veranderen. Dat vindt nu ook de politiek. Dat sijpelt zo langzamerhand door.
0: Goed, we gaan het zien. Dank je wel voor je bijdrage, Michiel Driebergen. En dan gaan we nu luisteren naar muziek die niet zo heel vaak in het oog te horen is, maar het heeft van alles te maken met de documentaire waar ik zo over ga praten. Het is Charlotte Maggiono met een lied uit Frauenliebe und Leben.

0: Du Ring an meinen Finger van componist Robert Schumann, gezongen door Charlotte Margiono. Een van de zangeressen die in de documentaire tot de laatste noot van Malou van den Bergen optreedt. En die documentaire die wordt morgen uitgezonden in het Uur van de Wolf op NPO 2. Ik zeg het maar vast. In die film komen vier internationaal gerenommeerde operazangeressen aan het woord over ouder worden in de spotlights. Malou van den Bergen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je in de studio bent. En ook goedenavond, Charlotte Margiono.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat fijn dat je op afstand weliswaar, maar toch erbij bent. Een documentaire over ouder worden als operazangeres. Was dat iets waarvan je meteen dacht, daar wil ik aan meedoen?
2: In principe wel. Ja. Omdat ik meteen de essentie begreep waar Marlou mee bezig was. En ik vond het ook meteen een heel breed spectrum van de ouder wordende mens in de westerse maatschappij. Uh-huh. Heeft nou eigenlijk geen plek. En zeker de vrouw die zich in mijn richting begeeft, dus kunsten. Je wordt al ontzettend jong opzij gezet. Misschien is dat met alle beroepen wel zo. Maar in ieder geval,
0: nou,
2: ja. Het is een pijnlijke aangelegenheid, ja, eigenlijk.
0: Ja, Malou van den Bergen, het is een gevoelig thema in de operawereld. Ouder worden en dan vaak nog echt voor het oog van de operabezoekers. Wat gebeurt er met je stemmen als je ouder wordt?
1: Als je ouder wordt, gaan je stembanden verliezen aan flexibiliteit. Wat dus op de toonhoogte van je stem effect zou kunnen hebben. En met name sopranen kunnen daar last van hebben tijdens of na de overgang.
0: Ja, want ze leggen zichzelf een enorme, ja, perfectionisme op eigenlijk, hè? Deze begreep ik uit de documentaire.
1: Dat wordt gevraagd in de operawereld. Zowel van buitenaf als de zangeressen zelf, die streven naar perfectie. En op het moment dat je het idee hebt dat je stem niet meer helemaal voldoet aan die perfectie, ja, dan kan dat gevolgen hebben. Ja. Maar de film gaat juist over, kan een doorleefde stem juist ook niet heel erg mooi zijn? Dat is wat ik met de film wilde laten zien.
0: Net zoals een wat oudere balletdanseres soms prachtig kan dansen, omdat er zoveel expressie in zit.
1: Precies.
0: Misschien iets minder souplesse, maar ja, wel veel meer expressie en doorleefdheid.
1: En levenservaring die, ja, je meeneemt.
0: Precies. Hoe was dat voor die andere zangeres? Hè? Doris Soffel zit erin, Christine Piau. En,
1: Doris Soffel, Sandrine Piau.
0: Sandrine Piau, oh, zei ik het verkeerd? Sorry.
1: Ik niet, maar
0: ja. En Robert Alexander.
1: En Robert Alexander,
0: inmiddels overleden. Was iedereen bereid er met je over te praten? Ja.
1: Nou, dit is de shortlist. Ja. Oh. Ik had natuurlijk een longlist.
0: Ja, ja.
1: En voor mij was het belangrijkste dat de zangeressen inderdaad open wilden zijn en kwetsbaar over dit onderwerp, wat een heel gevoelig onderwerp is en bijna een taboe. Want als je op websites van operazangeressen kijkt, er staat eigenlijk leeftijd vermeld.
0: Maar dat is sowieso in de muziekwereld, is dat zo. Ook niet van violisten of zo.
1: Nee, met je leeftijd prijs je jezelf eigenlijk een beetje de markt uit op het moment dat je ouder wordt.
0: Ja, terwijl dat in de mediawereld, ik bedoel, als je op wiki staat altijd je leeftijd bij, maar bij operazangeressen dus niet.
1: Nee,
0: maar
1: precies.
0: Dat wordt door iedereen gerespecteerd, want iedereen zal het toch wel weten.
1: Ja, door wiki.
0: Ja, ja. Ja, en mevrouw Margiono, u bent in 2010 al gestopt.
2: Ja.
0: Zeg ik jij of u?
2: Zeg maar jij, hoor.
0: Ja, okay.
2: Het is prima. Ja,
0: ja, ik heb je nog wel eens eerder gesproken toen in die tijd. Volgens mij was je toen pas 50. Dat is toch helemaal.
2: Wat klinkt dat schattig. Ja, ik ben inmiddels 71. Je moet het ook zien als een soort vorm van sport. Sowieso het klassieke zingen is een buitengewoon precaire aangelegenheid. Als je je realiseert dat in het strottenhoofd van de mens zitten dus die stembanden. Nou, als je die op tafel legt, dan zie je twee kleine, vieze, grijze, sliertige frutseltjes. En die hangen dan in een bewegingsapparaat wat door spieren wordt aangestuurd. En het is de bedoeling van een operazanger, maar sowieso van een klassieke zanger, dat je dus zonder microfoon zonder kunstmatige versterking van een redelijke leuke kleine zaal van het concertgebouw tot in de Sydney Symphony Hall 4000 mensen zonder microfoon de zaal kan bezingen.
0: Ja,
2: het is gewoon krankzinnig. En dat geeft zo ontzettend veel heeft zoveel impact. Daar ben je jaren mee bezig om te kijken. Sowieso in je studietijd, ga je dat überhaupt halen? Heb je voldoende fysiek om aan al die praktische en ook natuurlijk daarnaast nog de hele artistieke eisen te voldoen? En als dat dan zo is, gaat die stem dan steeds groter worden? Groei je door allerlei stemvakken heen? Of stopt het na een tijdje? En dan komt op een gegeven ogenblik het moment van ja, maar dit is zo'n krankzinnige inspanning dat niet alleen de overgang, maar ook een gezonde vorm van dat je ouder wordt. Als je 71 bent, ga je toch ook niet meer in Wimbledon een vijfzetter spelen?
0: Nee.
2: Dat gaat toch niet meer?
0: Nee, maar jij bent al opgehouden toen je 50 was. Had je toen het idee, ja, ik kan het niet meer? Ik begreep uit de documentaire dat een nare recensie ook nog een rol had gespeeld. Dat je dacht, ik heb geen zin meer om mezelf nog zo kwetsbaar te maken.
2: Nou, wat ik me kan herinneren, maar ik ben heel slecht in data's, is mijn laatste optreden bij de Nederlandse opera. Maar dat is, ik heb daarnaast natuurlijk ook op andere plekken gezongen. Was volgens mij toen ik al over de 60 was, hoor.
0: Oh, toch
2: toen
0: wel.
2: Zong ik in Hans en Grietje de moeder. En dat was een hele leuke rol. En dat zijn ook rollen die bij je leeftijd passen, sowieso. Want je hebt een moederrol en je mag ook wat ouder zijn. En ja, de perfectie ligt op andere manieren. Het is ook een komische rol.
0: Ja. Oh, dus het klopt niet helemaal dat je nog maar 50 was?
2: Nee. Oké. Okay. Nee, ik heb zelfs na die leeftijd ben ik begonnen aan het echt zwaardere werk. Dus dan moet je denken aan Wagnerrollen.
0: Weet jij hoe het zit, Marlo?
1: Nee, het is wel. Ik bedoel, ik ga Charlotte natuurlijk niet bestrijden hier.
0: Nee.
1: Het speelde mee bij Charlotte, die recensie. De vocale bruikbaarheid voorbij. Dat was een neersabelende uitspraak. En dat was voor Charlotte wel degelijk iets waar ze heel, ja, wat een kwetsuur opleverde. Maar Charlotte is wel doorgegaan met zingen, maar heeft geen dragende rollen meer gedaan.
0: Oké, okay. Ja, het was ook in de 50. Ja, het was ook. Maar Charlotte, voor die film keek je ook terug naar beelden uit de tijd dat je nog veel jonger was. Is dat dan confronterend?
2: Nee, niet. Dat heb je natuurlijk wel vaker gedaan.
0: Ja.
2: En het is, ik ben in de film de enige van de drie, van de vier dames, die dus echt, zoals ik dat zelf me ook altijd voor had genomen, niet te lang doorgaan, niet zo lang doorgaan dat de mensen bij het verlaten van het concerthuis, bij het ophalen van hun jas tegen elkaar zeggen, wat zong ze vroeger mooi, hè?
0: Ja, ja.
2: Ik bedoel, dat lijkt me gewoon verschrikkelijk.
0: Ja.
2: En dat heb ik ook eigenlijk wel bereikt. En inderdaad, die recensie waar we het steeds over hebben, die heeft ook wel iets positiefs bij me teweeg gebracht.
0: Ja.
2: Die heeft inderdaad op een vrij bruske manier dat moment eigenlijk aangekondigd.
0: Ja.
2: Weliswaar was dat niet bij van alle recensenten zo benaderd, maar het maakte mij wakker en waakzaam.
0: Ja.
2: En voor mij is altijd heel belangrijk geweest dat je als kunstenaar, want daar hebben we het hier over, we hebben het over een kunstzinnig beroep, dat je kunt voldoen aan de diepgang en aan de eerlijkheid en aan de schoonheid van wat je voelt dat je wilt brengen.
0: Ja.
2: En als je daar niet meer aan kan voldoen, omdat je gereedschapskist gewoon roestig wordt, dan moet je kappen.
0: Ja, de overgang, het is al een paar keer gevallen, dat woord. Ja, wij vinden dat tegenwoordig gewoon een inkoppertje hier. Maar daar is het kennelijk toch nog wel een ding. Ik denk, oh, daar heb je dat taboe weer, hoor, jongens, van de overgang. En hoe lang is dat nog een taboe? Maar goed, daar speelt het dus wel een rol. Roberta Alexander zegt dat ze er 12 jaar last van heeft gehad. Dat is dus wel een zangeres die probeerde om echt gewoon door te gaan.
1: Zij wilde dat, net zoals Doris Soffel, die wilde ook door. Die
0: precies,
1: wil ook,
0: die is nu 77.
1: Precies. En Sandrine Pio, die zegt, ja,
0: dat is een jonkie van 59.
1: Ja, maar die heb ik wel met nadruk heel bewust gevraagd, omdat ik wilde een zangeres ook die in die fase zit. Dus die merkt hoe haar stem aan het veranderen is. En niet alleen met terugwerkende kracht. En Roberta Alexander, die heeft na de overgang eigenlijk een tweede carrière is opgestart.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wat ik met de film wil vertellen. Namelijk dat er kracht in zit en dat je veerkrachtig kunt zijn. Ook, hè, dus juist met name na de overgang.
0: Ja, nou, wat Pio doet is, ja, zij past zich aan, hè?
1: Nou, ze heeft actief een componist opgebeld, ja, en gevraagd, je hebt deze partituur nu voor mij geschreven. Dat was voor de opera Innocence. Maar eigenlijk zijn de noten te hoog. En ze heeft haar schaamte overwonnen door de componist, de levende componist, te bellen en gevraagd of de componist een aantal tonen, noten, lager kon, ja, kon componeren. En daar heeft de componist, die toen nog leefde, Kaya Sarriao, aan voldaan.
0: Oh ja.
1: En dat is eigenlijk ook een manier, ook een vrouw, ja, maar dat hoeft niet per se natuurlijk.
0: Maar Händel kan je niet meer bellen.
1: Nee, nee, maar er zijn gezat hedendaagse componisten die je wel kan bellen. En dat is eigenlijk de kracht ook van de zangeressen. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar bel, doe zelf iets en zorg ervoor dat je op dat podium blijft staan.
0: Ja, nou ja, Charlotte, je hebt die film waarschijnlijk al in zijn geheel gezien. Wat vond je dan, ja, van zeker, Doris Soffel? Hoe die het aanpakt?
2: Ja, dat maakt mij een beetje verdrietig, oh, omdat ik het gevoel heb dat zij haar levenswaarde en haar menswaarde en ook haar zangwaarde alleen maar ziet in het vak wat ze doet. En zo zit ik niet in elkaar. Ja. En ik heb ook altijd heel erg sterk een ambitie gehad om les te geven. En dat ben ik ook gaan doen. Ik heb een aantal jaren ook een conservatorium in Amsterdam, ja, of in Utrecht les gegeven. En ik heb heel lang leerlingen gehad. Eigenlijk pas voor kort. Er zijn er nu nog anderhalf of twee die af en toe eens langskomen.
0: Ja, dat is ook een manier.
2: Ik ben gewoon, ik heb een andere filosofie. Maar ik heb wel, eigenlijk ook door het proces van het maken met Marlou van deze film, wat toch een lange tijd was, ja, heb ik ontdekt dat de essentie voor mij is dat ik gewoon muziek moet maken.
0: Ja. Oké, dank je wel, Charlotte. Maar ja. Ja, ik kijk naar de tijd. Ik heb nog 20 seconden. Ik vond het zo leuk aan die film dat al die vier zangeressen allemaal op hun eigen manier, ja, dit allemaal, ja, toch weer anders aanpakten. Maar, en allemaal fantastische vrouwen, vond ik het. En het is gewoon een mooie film. Dankjewel dus, Charlotte.
2: Graag
0: en
2: gedaan.
0: Marlou van den Bergen ook bedankt voor je komst. De documentaire Tot de Laatste Noot te zien morgen in het Uur van de Wolf om 11:15 op NPO 2. Nou, wij zijn er doorheen. Morgen zit hier Koen Verbraak en straks nog Wat Blijft. Dag. Dag.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
0: Ik ga in gesprek met harpist en componist Remy van Kesteren. Op zijn 16e debuteerde hij met het Nederlands Kamerorkest. Hij won binnen- en buitenlandse prijzen en speelde wereldwijd concerten. In zijn nieuwe solovoorstelling Threads brengt hij zijn klassieke wortels samen met elektronische muziek. Is this where I wanna be?
1: In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voer en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
1: NPO Radio 1.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.